elke dag. Ook voor jou. Omroep Venray.

0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de Zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oxenzin en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Texas en Black Eyed Boy.
1: Het is die altijd fijne zaterdagmorgen. Het is 9 mei. Het is lekker weer buiten. Het is het voorjaar van het jaar 2026.
0: Ja, dat is even wat beter weer als de afgelopen begin van de week.
1: Ja, het was niks. Regenen heb ik zo'n pesthekel aan, zeg.
0: Ik denk van, we gaan het accepteren dat het regent. Het zal wel moeten. En ik ga er gewoon in staan of dat het denk van, er komt vanzelf wel weer zon. En toch vond ik het, op dat moment kreeg ik het ook niet mentaal zo getriggerd dat ik het fijn vond.
1: Nee, ik ook niet. Ik vond het ook
0: een beetje koud.
1: Ja, het was koud, het was guur, er was weinig aan, als ik heel eerlijk ben.
0: Maar goed, er is verandering gekomen en dan ben je eigenlijk alweer het begin van de week vergeten.
1: Maar als ik dan weer kijk naar het weer voor volgende week, maar dat gaan we natuurlijk uitgebreid horen van onze eigen weerman Leijs Spreeuwenberg.
0: Ja.
1: Moet ik zeggen dat ik het een beetje tegen vind vallen met het hemelvaartsweekend.

0: Dat gaat niet.
1: Ik wil straks nog even een rectificatie doen binnen in het programma.
0: Want, rectificatie, oké. Okay.
1: Ja, we zijn namelijk wat vergeten en dat is iets heel belangrijks.
0: Oh.
1: En dat is oneervol. Dus dat moeten we straks toch eventjes doen. Ik wil er niet

0: Renato, echt waar.
1: Oké. Okay.
0: Nou ja, goed, dat zo dadelijk dan. Eerst deze plaat nog eventjes. Nou ja, eventjes gewoon 2 minuten en 29 seconden. Alex Warren, voor...

0: The Spice Girls en Who Do You Think You Are? Toch?
1: Ja. We moeten je inderdaad eens rectificeren.
0: Ja, je zou er niet zo goed in, hè?
1: Nee, maar jij liet het mij zien. Ik had echt serieus vraagtekens boven mijn hoofd staan. Ik wist helemaal niet waar het over ging. Totdat jij tegen mij zei, open de WhatsApp eens even. Maar ik had WhatsApp al openstaan, maar je bedoelde de WhatsApp van de radio.
0: Van de radio, van het berichtje wat je kunt sturen als we dat bijvoorbeeld vragen als je de wie wat waar doet. Vorige week hadden we de opgave papier hier.
1: Ja.
0: En wij hebben verzuimd de eervolle vermelding uit te delen. En dat willen we graag rectificeren.
1: Het is namelijk 504 de winnaar van het juiste antwoord. Hij of zij stuurde namelijk het ophalen van oud papier wordt veranderd. Per 2027 krijgen laagbouwbewoners een kliko, welke ieder 4 weken wordt geledigd. Ja, dat was natuurlijk helemaal goed. Daar hadden we het helemaal over.
0: Ja. Gaan we vandaag beter doen, hè?
1: Ja, we gaan in ieder geval de WhatsApp bijhouden. Mocht jij daarop willen reageren, dat kan de hele dag vanaf eigenlijk altijd 24/7. Ga dan naar onze website, dat is omroepvendraai.nl. En klik dan op die groene button die verdacht veel op het WhatsApp-logo lijkt.
0: En ik heb straks ook nog misschien wel iets chockerends in het tweede uur.
1: Oké.
0: Ik wil je daar vast op voorbereiden, Mark.
1: Oké.
0: Iets wat je niet van mij gewend bent.
1: Oké, nou,
0: het heeft te maken, want volgens mij is voor mij de oh ja, oh nee, oh nee.
1: Ga je iets Nederlandstalisch draaien?
0: Hey, ja, en ik kan bevestigen dat het Nederlandstalig is zelfs.
1: Oké.
0: En jij kent het plaatje waarschijnlijk ook wel.
1: Nou, daar ben ik heel benieuwd.
0: Ik ook wel eigenlijk.
1: Over Nederlandstalig gesproken, dit dan niet, maar wel Nederlands product. Dit is Kensington, dit is Stay.

0: Muziek van Donna Summer en Bad Girls. Hoorde ook de muziek van Kensington. Stay hier op Omroep Venray.
1: Lei hebben we al aangekondigd. Ja. We hebben de oh ja, oh nee, oh jee al aangekondigd. De wie wat waar hebben al even aangetipt. Vergeten we nog iets?
0: Ja,
1: ik denk het wel.
0: Wat dan?
1: Ik denk dat we straks nog eventjes Mario moeten vragen. Want hij heeft iets anders in zijn programma dan ja, over het algemeen. Nou ja, dat hoor je dan straks alweer.
0: Weer vraagtekens.
1: Weer vraagtekens, ja.
0: Weer vraagtekens.
1: Je hoort het zo meteen. Het is wel een beetje zo'n cliffhanger, hè?
0: Een tease.
1: Zegt al niks, weet je wel? Dat. Ja, hoort er een beetje bij. Een beetje spannend maken op de radio. Een beetje tot de verbeelding spreken is altijd leuk. Zo dadelijk muziek van Somber Undressed. Je kent hem vast wel als je hem hoort. En dit is

0: Somber en Undressed. Ik heb het al gezegd, die plaatsen. Als je hem hoort, dan ken je hem vast wel. Het is 8:30 alweer.
1: Het weekendweerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: We hadden vanmorgen al over dat het regenachtig geweest is en koud. En nu kijk ik naar buiten. Ik zie een strek blauwe lucht. Ik zie het zonnetje dat doorkomt.
0: Fantastisch.
2: Alleen als ik dan weer naar de weer-app ga kijken, dan denk je, oh, lekker lang weekend.
0: Je moet niet op de app gaan kijken.
2: Nee, maar ik denk dan, kijk, het donderdag vrij, hemelvaartsdag. Vrijdag voor veel mensen een verplichte ADV-dag. Oftewel, een extra lang weekend. En dan kijk ik, denk ik, bah. Maar goed, de man die het allemaal weet, die hebben we aan de telefoon. Lei, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Freek. Goedemorgen, Mark.
2: Ja, de grote vraag, wat gaan we dit weekend krijgen? En met hemelvaart natuurlijk.
3: Ja, wat gaan we in het weekend doen? Nou ja, het weekend, dat ziet er puik uit, hè. Want je zei het al, kijk naar buiten, ik zie blauwe lucht. Nou ja, goed, dat houden we ook zo. Zeker vandaag. Temperaturen die uiteindelijk vanmiddag gaan stijgen naar zo'n 22 graden. En het blijft zonnig, er zijn wel wat stapelwolken, maar het blijft ook de hele dag droog. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting. Kortom, een prima lentedag. Nou ja, goed, in de nacht naar zondag toe, dan moeten we dan rekening houden met een heldere hemel. En dat betekent dat bij weinig wind en een heldere hemel de temperatuur uiteindelijk daalt naar een graad of 7 als minimumtemperatuur. Dat zijn overigens vrij normale waarden van deze tijd van het jaar. En kijken we dan naar morgen, de zondag. Nou, de zondag die begint zonnig en droog. Maar er is wel wat hoge sluierbewolking. En die sluierbewolking die wordt later op de dag wat dikker. En het zou me niet verwonderen als we in de namiddag en avond, en misschien wel zelfs in de nacht na maandag toe, enkele regen- of onweersbuien op ons dak krijgen. Er zullen echter ook plekken zijn die het gewoon de hele dag droog houden. Temperaturen zondag zo rond de 21 graden. Maar een groot verschil met vandaag is de wind. Die wordt uiteindelijk matig van kracht uit de noordoostelijke richting. Nou ja, goed, dan vanuit het noorden, noordoosten, daar moet je niet al te veel van verwachten. Qua temperaturen. Maar het is goed dat de zon in elk geval overdag de temperatuur tot aan die 20, 21 graden weten te brengen. Want de dagen na zondag, ja, de maandag, de dinsdag, de woensdag, donderdag en noem maar op, ja, dan gaan we helemaal terug naar af. Want we krijgen op maandag buiige regen. De temperaturen die kukelen naar onder bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De wind krimpt van zondag naar het noordoosten naar noordwest op maandag. En dat betekent vrij onstabiele lucht van oorsprong. Lucht die uit de Poolstreek komt, nou dat gaan we ook merken. Temperaturen maandag overdag, ja, ik verwacht uiteindelijk zo'n graad of, nou pakweg, 13, 14 als maximum. En in de nacht naar maandag toen zo'n 6 graden als minimumtemperatuur. Maandag vallen er met regelmaat buiige regen. En in de nacht naar dinsdag toe, dan zijn er flinke opklaringen. Maar ja, onder die heldere lucht daalt de temperatuur fors. Temperaturen komen op aannemingshoogte uit op zo'n 2 graden in de plus. En dat betekent aan de grond algemene nachtvorst. Dus de vorstgevoelige planten zou ik toch afschermen. Dinsdag overdag is er een afwisseling van zon, stapelwolken. Het blijft dan op de meeste plaatsen zo goed als droog. Maar het is koud, want de maximumtemperatuur die blijft steken op zo'n 12, lokaal 13 graden. Woensdag, veel bewolking. In de nacht temperaturen rond de 8 graden als minimum. Het is dan bewolkt, er kan wat regen vallen. Dat is ook voor woensdag overdag het geval. De bewolking overheerst en er valt periodiek regen, al dan niet in buien gevormd. Temperaturen rond de 16 graden. Ja, en dan hemelvaart, hemelvaartsdag en de vrijdag. Pak ze maar allebei samen, de donderdag en de vrijdag. Allebei de dagen blijft de temperatuur steken op zo'n 14, lokaal 15 graden. En zowel op de donderdag als de vrijdag valt er buiige regen. Het blijft niet droog. De wind is west, later noordwestelijk en is matig van kracht. En dan zitten we eigenlijk al op het einde van de week richting de zaterdag. Ook dan een enkele buinacht, drogere periode. periode krijgen langzaam maar zeker de overhand. Het wordt dan zo'n 16 graden bij een matige noordwestenwind. Kortom, na dit prachtige weekend wat we nu krijgen, gaan we helemaal terug naar af.
0: Laten we even een moment van bezinning hebben.
3: Ja.
2: Oké. Okay.
3: Dit is niet leuk.
0: Nee, die valt zwaar, moet ik zeggen.
3: Ja, maar het is niet anders.
0: Nee, dat is ook alweer zo. Nee,
2: dat is een feit.
0: Tuurlijk, ja. Dat is een feit. En eigenlijk is het zo van, je moet het even tot je nemen, maar het leven gaat gewoon door.
3: Ja, leven gaat zeker door. En weet je, dat is al duizenden jaren zo. En dat het leven gewoon doorgaat. Ook in deze tijd van het jaar rondom Hemelvaart. Maar rondom Hemelvaart hebben we ook te maken met de ijsheilige jongens. En die zijn eigenlijk van 11, 12, 13 en 14.

0: extra. En dat is namelijk een vrouw. En daar hebben ze ook een mooie spreuk bij.
1: De ijskuur dan?
0: Nee. Nou, de spreuk in het Duits gaat als volgt. Pankratie, servatie und bonafatie sind drei frostige Batsi. Und zum Schluss fehlt nie die kalte Sophie. Dus de vrouwelijke ijsheilige die heet Sophie. En Sophie neemt de plaats in van Mamertus bij ons. Dus zo zie je maar weer, die ijsheiligen die hadden vroeger een, ja, best wel een beetje aanzien. Want en die moest men goed humeur stemmen om ervoor te zorgen dat het niet ging vriezen. Want ze hadden namelijk al heel veel plantjes buiten geplant. Ja, en dan wilden ze toch liever niet hebben dat die bevroren.
1: Okay,
0: dus
1: ja.
0: Er werd vroeger ook wel eens een duivelspaternoster gelezen. Ter ere van die koude heiligen met de bedoeling ze te vermurven en het weer op een dusdanige manier te laten doen keren dat het in elk geval niet meer zou vriezen. En dat ging als volgt. De drie santen, dat zijn de heiligen, van de koude, twee jongen en een oude, gingen ze samen door het land, elk met goed en al in de hand. De ene met een balkje sneeuw, de tweede met een kegelke ijs, en de derde die was grijs en wijs. En hij droeg niemandallen, dallen, geen kegels en geen sneeuwballen. Dat werd dan opgezegd om ervoor te zorgen dat de ijsheiligen goed gehumeurd waren.
2: Aha, zo doe je dat.
0: Ja, dus jongens, jullie moeten het duivelspaternoster gaan opzeggen. Willen jullie met Emmervaart een beetje goed weer en geen nachtrust krijgen?
1: Ja, we gaan het zien, Lei.
2: Dankjewel. Ja. We hebben de drie ijsheiligen, die kennen we eigenlijk wel een beetje. Tenminste, dat dachten we. Maar inderdaad, die vierde, we hebben even opgezocht in het systeem. Het is inderdaad een Ice Queen, ijsheilige vrouw. Die hebben we even opgezocht. Dat wordt namelijk gezongen door Within Temptation. Vind je goed als we die even gaan draaien dan?
0: Die mag je gaan draaien.
1: Lei, mogen wij jou bedanken. We spreken je graag volgende week.
0: Tot volgende week, jongens.
1: Hoi.

0: Bruno Mars, die heeft toch wel echt van die platen dat je denkt, oh, daar word ik wel vrolijk van. Dat vind ik deze ook
1: wel. Ja, cool. Dit is op zich wel lekker.
0: Als je toch nog chagrijnig in je bed ligt en je hoort dan deze, dan ben je toch meteen vrolijk.
1: Dat denk ik ook wel, inderdaad. Nou, je moet gewoon uit je bed komen, want nu gaat het echte werk beginnen.
0: Ja, nu gaat
2: mee. Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
1: Morgen weer vroeg in de studio. We hebben veel mensen in de studio vanmorgen.
0: Ja, het was druk, hè?
1: Zie je toch wel, als het zonnetje op tijd op is, dan staan ze bij de omroep ook wat eerder op. En zijn ze dan ook gezellig hier in de studio, allemaal druk met werkzaamheden, hand- en spandiensten, noem maar op.
0: Ja.
1: Maar dat is niet de opgave voor deze week in de Wie Wat Waar, want die gaat nu komen. Dus let eventjes goed op als wij zeggen... een eigen mysterieus volksverhaal.

0: verdacht veel lijkt op een WhatsApp-logo overigens. Dus dat mag je dan doen. En dan maak je ook vandaag kans op die eervolle vermelding van je laatste drie cijfers van je telefoonnummer.
1: En we hebben hem openstaan, dus we gaan het vandaag zeker niet vergeten.
0: Nee, en anders wordt het volgende week natuurlijk. Ja. Nee, we moesten even rectificeren begin van de uitzending. Ken je deze plaat nog? Van de Black Eyed Peas. Dit is Don't Lie.

0: Smetvoud en All-Star hier bij Omroep Verheid. 8:55 alweer in Sta op met Mark en Freek. En de opgave de wie, wat, waar, die luidt je eigen mysterieuze volksverhaal. Als jij weet waar we het over hebben, dan mag je reageren via de berichtenknop op onze website.
1: En dat is omroepvendraai.nl.
0: En ik wil een keer zeggen /app. Werkt dat niet meer trouwens?
1: Weet ik niet.
0: Weet ik niet. Kunnen we daar even proberen.
1: Maar ja, anders gaan we even proberen.
0: Die groene knop die rechtsboven staat. En die knop die lijkt vandaag veel op een WhatsApp-logo. Nu je het tegen een keer zegt. Een eigen...

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
4: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
5: Elke zaterdagmorgen word je wakker met Mark en Freek. Met Freek en Mark. Daar ruimt alle twee niks op. Nou ja, leuker.

0: jij wel. Jij
1: had... Sorry, ja, ik stak mijn vinger op, terwijl ik. Will and the People en Lion in the Morning Sun. Niet Lying, maar Lion.
0: Ja, dus een leeuw in de morgenzon, toch?
1: Ja, een leeuw in de morgenzon. Ja, ja, dat is hem.
0: Dat is de goede vraag.
1: Wil jij dan de opgave doen voor de Wie Wat Waar? Het kan nog net.
0: Ja, doe maar.
1: Zal ik hem dan
0: doen? Maar, ja, ik ben hem even
1: opgave voor deze week is een eigen mysterieuze volksverhaal. Als jij weet waar wij het dan over hebben in de Wie Wat Waar, gaan we vanmorgen overleg over gaan.
0: Ja, Mike, dat is waar.
1: Dan mag je dat doorgeven op omroepverenigd.nl. En dan rechtsboven zie je die berichtenknop en die berichtenservice-knop. En dan maak je nog kans op een neervallende melding van je laatste drie cijfers van je telefoonnummer. En er is nog een kleine 7,5 minuut te reageren.
0: Nou, ik ben benieuwd, mocht jij het weten, dus omroepvendraai.nl. Dat kan de hele dag. Dit is Omroep Vendraai.

0: muziek van de Crowded House hoor je. Lekker wakker worden op deze zaterdagmorgen. Don't dream it's over hoor je. Ook de muziek van Alok en Khalid. En Drive Into Me. We zijn eigenlijk te vroeg.
1: 1 minuut te vroeg.
0: Maar goed, toch maar doen?
1: Ja, doe maar.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
1: We hebben natuurlijk een klein half uurtje een opgave gegeven. Als je eigenlijk na 29 minuten nog niet gereageerd hebt, dan komt het er meestal ook niet meer van. Hè?
0: Nee,
1: meestal
0: dat is waar.
1: Oppoppen of iemand even nazoeken, maar na een half uur is het natuurlijk al vrij ruim. Dus een minuutje eerder moet wel, denk ik, kunnen. Nou, we zeiden al, een eigen mysterieus volksverhaal. Waar hadden wij het over? We hadden het over de Peters Keizers uit Venlo, die schreef of heeft een aantal leuke dingen geschreven. En in de nieuwsbericht staat: hoe zou Noord-Limburg eruit zien als iedere plaats een eigen mysterieus volksverhaal had? Met die gedachte schreef auteur Peter Keizers een bijzonder verhalenbundel waarin steden, dorpen en gehuchten uit de regio centraal staan. En ook Venraai heeft daarin een eigen verhaal gekregen. Dus dat is wel leuk. Kijk voor meer informatie omroepvenraai.nl op onze website. Als je meer wil weten over dit bericht en over die bundel.
0: Nu muziek van Fleetwood.

0: muziek van Taylor Swift en Shake It Off.
1: Wat een artiest, hè, Taylor Swift. Zoveel platen gemaakt en zo populair. En zij wilde natuurlijk ook haar eigen merk, hè? Taylor Swift.
2: Ja, merk. Heeft dat niet al een beetje haar eigen merk?
1: Ja, dat is natuurlijk een eigen merk. Maar zodat ze ook haar platen en haar stem en haar muziek gewoon meer beschermt.
2: Oh, zo.
1: In, in de strijd tegen AI en dergelijke.
2: Oh ja, heel slim.
1: Op zich heel slim, ja.
2: Jorda met Shake It Off dus hier op Omroep Venray.
1: Je brengt ons op een idee om dit programma ook auteur
2: als
1: een product te brengen.
2: Ja, nou, dat
1: en dan zijn we weer commercieel, hè. Dat kunnen we hier niet maken.
2: Ja, maar wil iemand hier iets van?
1: Nou ja, je weet nooit, hè, wat een voor geeft.
2: Nee, dat is waar. Dat is ook zo. Ja, het was heel scherp voor jou. We gaan nu weer in de vrouw draaien. Ja. Dat is in normaal gesproken, wordt er dan een beetje over nagedacht dat we dat niet doen hier
1: dat
2: bij Omroep Venray.
1: Dat is not done.
2: Maar vandaag, om dus 9 mei, op de Merslo, de groene beweegtuin op Sportpark De Vloed. De beweegtuin is een plek in het groen met toestellen voor jong en oud om samen te bewegen.
1: Oh.
2: Dat vindt plaats vanmiddag dus om 3 uur in Grootdorp 99 in Merslo bij MFA Den Hoek. En wat denk je nu, wat heb die vrouwelijke artiesten nou mee te maken?
1: Ja.
2: Namelijk, de feestelijke opening wordt verricht door de burgemeester van Venray, Michiel Uit de Haag.
1: Okay.
2: Maar ook door gouverneur Emiel Roemer.
1: Ja, ik zie hem nog niet.
2: En de toestellen zijn gemaakt om te spelen voor jonge ouders.
1: Waar zit nu de link?
2: Ja, Roemer has it.
1: Oh.

0: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
1: Een hele goede morgen op deze 9e mei. Ook weer agenda nieuws hier in regio Venray. En je hoort het eerste blokje voor vandaag. De weekend draaien vol vandaag extra feestelijk in Venray. De Sint-Petrusmolen viert het 170-jarig bestaan tijdens de Nationale Molendag. Bezoekers kunnen vandaag en ook morgen gratis binnenkijken en meelopen met rondleidingen van ervaren molenaars. En bij voldoende wind draait de historische molen volop boven de sportlaan. De molen is dus vandaag en morgen geopend van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. En de sportlaan 10 is dat trouwens te doen. Lichtjes, muziek en volle dansvloer. Oerlo maakt zich op voor een kermisweekend vol energie. In en rond gemeenschapshuis De Linde barst het feest los wederom. En wat hebben ze vandaag bijvoorbeeld? Gaat het door van 8 tot 2, 's avonds met de chats. Waffes, DJ Gang is alles en Tom en Jerry. En morgen zondag start de Moederdag afterparty om 4 uur 's middags met Red Salad en een gratis entree. Allemaal te doen in De Linde aan de Hoofdstraat 34 in Oerlo. Basketbal op hoog niveau, op hoog tempo en in een klein veld. Vandaag staat Venray in het teken van 3x3 basketbal. In Sporthal de Wetteling organiseert Jumpers 76 een groot toernooi in het kader van het 50-jarig jubileum. De sporthal vult zich met een snelle acties, felle duels en veel publiek langs de lijn. In totaal doen 240 spelers mee uit diverse leeftijdscategorieën van U12 tot senioren. En de wedstrijden starten om 10 uur zo dadelijk en gaan door tot in de avond. De sporthal is aan de Zuidsingel 2 in Venray. Er is nog veel meer te doen in Venray en dat hoor je straks om 11:30.

0: muziek van Sam Yeho, Your Dog Before the Dawn. Hier op Omroep Venray. De muziek van de Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing.
1: Ik heb het al gezegd, ik ben dadelijk aan de beurt voor de Oh Ja, Oh Nee, Oh Jee. En ik heb al een klein beetje iets verklapt volgens mij in het eerste uur. Mocht je dat gemist hebben. Ik heb Mark verrast door te zeggen, het is een Nederlandstalige plaat. En ik denk wel op zich dat jij het wel gewoon een op zich wel gewoon vrolijk liedje vindt.
0: Oké, nou we gaan het zo meteen horen. Ik ben heel benieuwd. Dus dan moet ik nu koffie gaan halen of wie gaat dan dadelijk koffie halen? Als het een Nederlandstalig is, ga jij dan maar koffie halen?
1: Ga je koffie halen, heel disrespectful. Als jij koffie wil, ga ik hem halen, oké? Okay?
0: Ja,
1: mag jij rustig luisteren.
0: Na deze van de Black Rose, dit is Remedy, dit is Omroep Venray, dit is Sta op met Mark en Freek op deze 9e mei van het jaar 2026.

0: de Black Crowes en Wembley. Je komt natuurlijk af als zijnde van, wauw, ja. Ik stap op het podium.
1: Is toch ook een lekkere plaat?
0: Ja, nee, het is zeker een lekkere plaat. Niks van te zeggen. Of een lekkere plaat gesproken, of juist niet. Het is tijd voor de oh ja, oh nee, oh jee. Jij mag je afvragen van de volgende plaat, wat jij ervan vindt. Het is een oh ja, een oh nee, of een oh jee plaat. En ja, je mag er van alles van vinden. Ik heb er gewoon één uitgekozen, want ik ben aan de beurt. En ik heb een plaatje gekozen van Dennis Erhard.
1: Ja?
0: Jij zegt ja. Mario, ken jij Dennis Erhard?
2: Nooit
0: van gehoord, zegt hij. Hij werkte samen met artiesten. Hij was personal manager van Sharon Dawson en Leonie Meijer.
3: Oké, okay. Ja? Leonie Meijer, die is leuk.
0: Ja, ja, maar die gaan we niet draaien. We gaan Dennis Erhard draaien. En ik denk dat jij die plaat wil krijgen.
1: Dennis?
0: Dennis Erhard. Dennis zelf als artiestennaam.
3: Ah.
0: Die heeft gewoon een vrolijk liedje gemaakt.
1: Zometeen, hij is binnen, Mario. Hij gaat vertellen wat er zometeen allemaal in de show zit. Na de oh ja, oh nee, oh jee.

0: Muziek van Miley Cyrus hoor je en Younger You.
1: En daarvoor Dennis met gewoon een vrolijk liedje, zoals ik al zei. Wat vond je ervan?
0: Ik vond hem leuk.
1: Ja, verrassend toch?
0: Maar ik hou wel van die Nederlandstalige meuk, dus ik hou er wel van.
1: Mario, vond jij ervan?
2: Ik vond het heel erg. Een vrolijk liedje?
1: Gewoon een vrolijk liedje, ja.
2: Het is een vrolijk liedje.
1: Ja, ja, iedereen was vrolijk hier, dus...
0: En als je hem de hele dag in je hoofd hebt, de garantie voor garantie zijn we op vakantie.
1: Ik krijg wel een berichtje binnen. Dit valt nou echt onder de foute platen. Ja, ja. Oké, daar kan ik wel mee eens zijn eigenlijk ook wel weer zo.
2: Helemaal waar.
0: Het is zaterdagmorgen, het is 7 voor 10. Het is zaterdagmorgen, zei het al, 9 mei. En zo meteen na 10 uur, zoals elke week, Mario Kremers met het programma Primetime.
2: Nee, vorige week was het.
0: Nee, dat is wel vorige week niet.
2: En maar... volgende week ben ik er ook niet.
0: Nee?
2: Ook
0: niet.
2: Nee.
0: Oké, wie doet volgende week dan?
2: Sanne.
0: Oh, Sanne. Ja, oh. Vorige week ben ik er namelijk ook niet.
2: En die is voor vandaag ook Sanne.
0: Oké, okay. Dus geen Geert.
1: Ik wilde nog even lekker introduceren van, een beetje spannend maken. En het eerste uur van, wie gaat dan presenteren als Geert er niet is?
2: Sanneboel!
0: Die hoor je zo meteen dus, samen met jou. En wat heb je nog meer in de show zitten?
2: We hebben vandaag in de show meer aandacht voor het meerdaagswandel-evenement.
0: Dat is ook weer bijna.
2: Natuurlijk. Dat is weer bijna. Verder gaan we met Nart Reinders praten over het verhaal van mijn vader. Dat is laatst is dat geweest op het kerkhof volgens mij in IJsselstein. En dat is afgelopen. Mm-hmm. Maar er komt nog wat meers. Dus
0: okay.
2: Daar hebben we meer over. En we gaan het hebben over de podcast Helemaal Mentaal.
0: Helemaal Mentaal.
2: Helemaal
1: Mentaal. En door wie wordt die gemaakt?
2: Ja, dat heb ik dan.
1: Dat heb je dadelijk dan. Dat ga je dus nou niet zeggen. Ja, dat ga je straks zeggen. Oké, duidelijk.
2: Ja, al het kruis.
1: Ja, je kunt best goed
2: tussen 8 en 10 uit kunnen zetten.
1: Ja, ik probeer het gewoon.
2: Hoe is het met jullie trouwens?
0: Ja, goed.
1: Jee. Ja, goed, eigenlijk. Ja. Je bent hier al 2 uur in de studio en dan ga je gewoon online vragen, wou ik zeggen. Ik ga op de radio vragen, hoe gaat het met jullie?
2: Ook, die hebben elkaar al uren gezien, komen ze binnen in de studio.
1: Ja, hoe gaat het met je? Ja, met...
0: ja, dat is waar.
1: En als ik nou zeg, het gaat niet zo goed, wat is de reactie dan? Meestal zeggen je van, het gaat goed. Ja. Als je nou zegt van, het gaat niet goed.
2: Daar zit ik niet op te wachten.
1: Nee,
0: dat weet niemand wat
1: vraag het dan niet.
0: Trouwens, ik heb nog wel even een berichtje. Dat viel me trouwens op. Als jij klant bent van Ziggo, krijg je vanaf 1 juli alle voetbalwedstrijden uit de Eredivisie gratis.
1: Wat is dat voor reclame?
2: Het seizoen is toch voorbij?
0: Ja, daarom juist. Maar het zit er wel voortaan bij. Maar het wordt wel, als je een nieuw abonnement neemt, wordt het €2,50 duurder.
1: Hallo.
0: Dus geef je flikker voetbal, heb je nog niks aan.
2: Reclame.
1: Door wie word je tegenwoordig gesponsord? Even kijken op je trui.
0: Ik vind het gewoon...
1: Heb je nou een Ajax-truitje?
0: Nee, dat moet je maar schoonmaken. Oh, weer reclame.
1: Mark, ik denk dat we even met de hoofdradio moeten praten. Want volgens mij ging het nu over de... Dus we moeten even zeggen dat het...
2: Dik over de scheef.
1: Rippermanje.
0: Je kunt ook Tele 2 pakken of...
1: Nee, dan ga je nog veel. Nee, dan ga je 3 dingen noemen.
3: Doe het maar niet, je maakt alleen maar ergens.
0: Zometeen hier Mario en Sanne en Amy mee tot een lunch van 12 uur.
1: Als je nou zegt, je kunt beter radio luisteren...

0: Hier had uw reclame kunnen staan.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Nou, hij doet het niet. We hebben een klein technisch probleem. Ik krijg hem niet gestart vandaag. De techniek laat het even afweten. Ik weet ook niet wat het is. Meneer van de techniek, Freek. Onze tafel werkt niet. Ik weet niet wat het is. We kunnen niks. Ik heb geen idee wat ik nou fout heb gedaan. Maar dit is live radio. Maar normaal drukken we op een knopje en dan starten we. Maar hij doet het niet.
1: Nee.
0: Wat heb ik nou gedaan?
1: Daar zet ik niks in.
0: Wat is er niks in? Nee.
1: Moet je die hebben?
0: Nee, ik moet gewoon mijn player starten.
1: Ja, maar dit is SP1. Moet je die hebben?
2: Oh. Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk.
0: Dankjewel.
2: Alleen goed getrainde kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
3: Primetime met Mario Kremers en Sanne Poels.

0: kan je niks meer vinden. Weet je niet meer hoe het werkt. Dus was gewoon mijn fout. En Vans begint aan de show.
1: Dit is Primetime. Veel muziek met Mario Kremers.

0: Goedemorgen, Sanne.
1: Goedemorgen, Mario.
0: Ah, leuk dat je er weer bent.
1: Ja, gezellig. Ja. En dan vandaag weer een leuke uitzending van mij.
0: Gaan we zeker doen, want we gaan het vandaag hebben over het meerdaags wandelevenement. Nout Reinders komt voorbij over het verhaal van mijn vader. Dat heeft, als het goed is, vorige week gespeeld in IJsselstein. En daar komt wat nieuws op, of een vervolg op, laat ik het zo zeggen. En we gaan praten over de podcast Helemaal Mentaal.
1: Ja.
0: Van het Vincent van Gogh.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, en Heijn en Elsie gaan voorbij komen.
1: Ja, mag ik hier even wat zeggen, Mario?
0: Ja, doe je al.
1: Ja, zou je voortaan het draaiboek iets groter kunnen maken? Ik kan het echt niet lezen.
0: Ja, dan moet je gewoon zoomen.
1: Maar dan heb ik maar de helft van de tekst.
0: Ah, dat is lastig. Het is 9 mei vandaag, de 129e dag van het jaar. En we hebben nog 236 dagen over tot aan het einde van het jaar.
1: En hoeveel zijn dat er dan tot kerst?
0: Ja, ze zijn er...
1: Een week minder, toch?
0: Een week dus minder, ja.
1: 229 dagen.
0: Ja.
1: Dan hebben we ook nog wat gebeurtenissen, toch? Op de dag van vandaag.
0: Het is de dag van Europa. En het is de Nationale Molen- en Gemalendag. Dus je kunt vandaag molens bezoeken.
1: Ik hoorde Bernie er net al over.
0: Ah, oké.
1: In Vara is het ook weer. Hebben ze de deur ook weer opengezet?
0: Mechelen, toch? Een molen van Mechelen. Het zal ook wel open zijn. En hier, hoe heet het? Stoks.
1: Dus dat was iets speciaals. Maar dan moet je even die agenda berichten.
0: Ja, daarom.
1: Het was in 1927 Canberra vervangt Melbourne als hoofdstad van Australië.
0: En koningin Juliana stelt in 1961 de Gerbrandy-toren in gebruik. Enig idee wat het is?
1: Ja, wel ooit van gehoord.
0: Hij is beter bekend als de toren in IJsselstein.
1: Oh, de zender.
0: De zendermast in Lopik. En die wordt bijvoorbeeld met kerstmis, is dat de hoogste kerstboom van Nederland.
1: Ja. 1987, voor Ierland wint Johnny Logan met Hold Me Now het Eurovisie Songfestival. Het is de tweede... Wacht, ik moet even scrollen, want ja, ik kan de tekst niet lezen. Het is de tweede keer dat hij het festival wint.
0: En in de Efteling wordt in 1993 de attractie Droomvlucht geopend.
1: Oh, wacht. Ik heb nu grotere letters gekregen.
0: Kijk.
1: Het was in 2016 de Nederlandse schrijfster Connie Palme wint de Libris Literatuurprijs voor haar roman Jij zegt het.
0: En voormalig president Donald Trump wordt in 2023 in een burgerlijke rechtszaak in New York schuldig bevonden aan het seksueel misbruik van de Amerikaanse columniste Elizabeth John Curl.
1: Ja, en dit staat me nog wel vers in het geheugen eigenlijk. In 2024 op een politiebureau in Parijs schiet een man twee agenten neer nadat hij het dienstwapen van een van hen heeft weten te bemachtigen. Volgens de lokale krant Le Figaro raakt de man zelf ook gewond doordat andere agenten ingrijpen. De man was gearresteerd wegens huiselijk geweld tegen zijn vrouw. Hij wordt nu verdacht van poging tot moord op zijn vrouw en op twee agenten.
0: Dat is vorig jaar, hè?
1: Ja, maar dat was heel veel ophef, toch? In Parijs en in Frankrijk.
0: Ja, ja, zeker. Nou, dan kunnen ze daar goed ophef maken in Parijs.
1: Ja?
0: Ja, dat is zo. Die Fransen die zijn altijd heel emotioneel.
1: Ja, dat klopt. Ja. Zullen we naar de verjaardagen gaan?
0: Ja. Naar wie gaan we? Oh, Diederik Ebbingen. De Nederlandse acteur, cabaretier en filmregisseur. Wordt vandaag 57 jaar.
1: En dan hebben we Elle van Rijn, Nederlandse actrice en scenario-schrijfster. Zij wordt alweer 59.
0: Uit Samsam, hè?
1: Ja.
0: Samen met de Venderijse, hoe heet ze ook alweer? Annemieke Ruiter, ja. En zij speelde ook in, hoe heet die doktersserie?
1: Zeg eens A?
0: Nee. Nee, die Dr. Tienes.
1: Oh, ja, die ken ik niet, vond ik niks aan.
0: En als laatste op het lijstje voor vandaag... Zullen we er eens even piano bij pakken?
1: Had je nou geen ander nummer kunnen kiezen? Haal eruit. Iedereen draait al deze.
0: Ja, maar dit vond ik een leuk nummer. Ik had daar echt zin in.
1: Nee, ja, wacht. We gaan even zoeken, hoor. Er zijn toch meer nummers van hem?
0: Ja, maar...
1: Het is toch geen zaterdagochtendplaat?
0: Wat dan? Good Night Saigon?
1: Nee.
0: She's Always a Woman? Ja, die is wel leuk.
1: Nee, wacht. Ik heb er een andere in mijn hoofd.
0: We Didn't Start a Fire?
1: Ja, die.
0: Zullen we die gewoon doen?
1: Dat is toch een zaterdagochtendplaat?
0: Ja, als jij het zegt. Maar goed, oké, jij je zin. Gewoon omdat hij vandaag jarig is. En 77 kaarsjes op de taart mag uitblazen. We kennen hem van de Piano Man. Die wou ook graag draaien, maar dat mocht niet van Sanne.
1: Over 2 weken.
0: En, maar dit is Billy Joel en We Didn't Start a Fire op zaterdagmorgen. Dit is het programma Primetime. Met Mario en Sanne.

0: is toch net als daar een kikker in zit in dit nummer.
1: Nou ga jij dat zo zeggen, maar nou alle mensen die dit nummer gehoord hebben, die gaan daar de volgende keer op letten.
0: Ja. Dat vind je hetzelfde met mama appelsapjes. Die, ja. Die krijg je niet meer uit je gehoor als het zover is. Want als ze eenmaal verteld hebben, heb je die zin gehoord in dat nummer, dan hoor je dat ook
1: nooit
0: iedere keer.
1: Nooit meer anders, hè? Ja.
0: Ja, precies. Mark, goedemorgen.
2: Hey, wat morgen.
0: Goedemorgen. Hey.
2: Ja, jij vindt het kikkers. Ik vond het net boertjes lijken.
0: Ja, burp, dat kan ook, hè.
2: Burp.
0: Ja.
1: Mannen, kom op. We hebben een serieus programma hier.
0: Oh ja, we hebben een serieus programma.
2: Excuus.
0: Onze excuus. Mark, het is warm buiten, joh.
2: Ja, de voorspellingen waren allemaal nog niet zo heel erg best. Maar kijk eens. Ja. Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten. Wat willen we nog meer?
0: Ja, en onkruid schiet met enorme snelheden je tuin uit.
2: Ja, maar als het onkruid groeit, groeit de rest ook natuurlijk. Ja, de bladeren aan de bomen die worden steeds groter. En de hengetjes beginnen te groeien en het gras begint te groeien. Fantastisch dat.
0: Mm. Hey Mark, gisteren niet zo leuk bij jou daar in de straat, hè?
2: Nee, helaas. Ik vind het, we roepen het al jaren, hè? Pakketdiensten, scootmobielen, fietsers, et cetera, in het centrum is, als dat gewoon rustig gaat en heel stapvoets en je houdt je aan de snelheid, zeg maar, zoals een wandelaar doet, dan is dat geen enkel probleem. Maar wanneer dat met hoge snelheid gaat, ja, dan kun je verwachten dat het een keer fout gaat. En we roepen dat al jaren. En helaas is gisteren een kindje voor een bus gevallen en overreden.
0: Ja, verschrikkelijk.
2: Ja,
0: verschrikkelijk nieuws.
2: Heel erg verschrikkelijk nieuws. Mm-hmm.
0: Ja, laten we maar over wat vrolijks hebben. Laten we hopen dat het goed komt met dat kindje. En dan is dat ook weer allemaal opgelost. Maar kijk uit als je door dat centrum rijdt. En zeker als je met van die fietsen gaat die lekker snel gaat. Er zijn mensen die jou niet verwachten. Of die daar rustig wandelen en die kunnen een keer, oh, hier is een leuke winkel, en in één keer afslaan. En dan kom jij dan met je fiets op hoge snelheid daar, die rijdt zo iemand helemaal het kunstgebied uit het gezicht. Dat moet je gewoon niet doen.
2: Nee, absoluut niet. En ik zeg al, het is uiteindelijk een voetgangersgebied. En pas je snelheid aan en let op. En eigenlijk, misschien als het enigszins mogelijk is, gewoon iedereen uit het centrum met de fietsers.
0: Je kunt er ook omheen, hè? Je kunt er ook omheen.
2: Juist, dat is het. Ja.
0: Er liggen overal wegen. Maar goed, weer is lekker, Mark. Dat betekent korte broeken. Ik zou van de week een leuke korte broek bij jou op de site. Dat was echt heel leuk. Met zo'n compleet pakkie was dat.
2: Juist, ja. Wij noemen dat
0: Een wansie.
2: Speciale pakjes. Nee, geen wansie. Maar dat zijn festivalsetjes.
0: Festivalsetjes?
2: Juist. Als je naar een festival gaat, dan is het heerlijk om zo'n kort broekje met een shirtje. Dan ben je toch leuk gekleed, zeg maar. Mm-hmm. En toch lekker vrolijk. En festivalsetjes worden die genoemd.
0: Maar met extra zakjes ook, dat je telefoon erin kunt en je consumptiebonnen.
2: En je muntjes, dat soort dingen. Mm-hmm.
0: Nee, het zag er heel erg leuk uit. En ik zag ook weer wat studs erop en zo.
2: Ja, voor de dames, de studs op de broeken en studs op de jasjes.
1: Wat zijn dat?
2: En een soort bling-bling, hè? Bling-bling.
0: Een beetje zo'n
1: kletter.
0: Nee, dat zijn studs.
2: Echte studs. Dus echte, zoals je vroeger die leren jasjes zag.
0: Wat je in zo'n leren jasje.
1: Oh, van die pennen meer.
2: Juist, ja.
0: Niet te verwarren met strafsteentjes.
1: Zo'n soort griesachtige activiteiten.
0: Ja. Ja.
2: Ja, precies. Maar dan helemaal naar deze tijd. Een witte broek met studs aan de zijkant bij de zakken en aan de zijkant van de broek.
0: Ja.
2: En een spijkerjasje, zeg maar, waar die stutjes in zitten. Leuk afgewerkt.
0: Ja, vind ik leuk.
2: En het gaat om een stukje, even net wat anders dan normaal.
0: Mm-hmm. En voor de heren, bestaat daar ook iets met studs? Of is dat, kan dat helemaal niet?
2: Nou nee, die tijd is geweest. We hebben voor heren natuurlijk heel lange tijd t-shirtjes gehad met studs erop en dergelijke. Mm-hmm. Je ziet ze nog wel eens lopen, maar in principe is dat wel voorbij. Wat je nu wel ziet zijn hele leuke printjes op t-shirts. En die mogen aan de voorkant, die mogen aan de achterkant. Afgelopen jaren zag je heel veel backprints, zoals dat heet, hè, achterdeur.
3: Backprints.
2: Dat zie je nu nog steeds, maar ook t-shirtjes met leuke teksten of leuke plaatjes aan de voor- of achterkant of op de borst. En, of aan beide kanten.
0: Zijn dat bekende plaatjes of is dat gewoon verzin maar wat raak van kraak?
2: Nee, vaak zijn dat wel bekende plaatjes. Ik weet niet, vaak zijn dat ook plaatjes die herkenbaar zijn uit de jaren 80 en 90. Miami Vibes, ja, die ken je wel.
3: Don Johnson.
2: De Miami Vibes, ja, precies, de Miami Vibes. Als je aan Miami denkt, dan denk je aan de Ferrari, dan denk je aan flamingo's, dan denk je aan palmbomen, mooi weer. Vaak zachte tinten, hè? Dus het mintgroen, het roze, het zachte geel. En die komen dan allemaal weer terug in die printjes. Mm. Maar ook, bijvoorbeeld in Griekenland heb je zo'n eilandje met allemaal die witte huisjes.
0: Ja.
2: Nou ja, die printjes die zie je ook bijvoorbeeld weer op t-shirts terugkomen.
0: Echt een vakantievibe kom je dan.
2: Juist, dat. En dat past dan eigenlijk ook wel bij de t-shirtjes en bij de korte broekjes. Mm. En bij het vakantiegevoel. Want uiteindelijk, ja, we gaan allemaal weer richting vakantie. Ik zie caravannetjes overal op de opritten staan. Campertjes op de opritten staan. Mm. Je ziet weer mensen rijden. De campingjes zie je weer allemaal vol staan in het voorjaar. Ja. We hebben aankomende week de hemelvaart. Ja. Dus heel veel mensen trekken er weer op uit. En ja, dan is het heerlijk met dit weer om dan toch een lekker korte broek of een t-shirtje te dragen.
0: Helemaal waar, Mark. Hey, heb jij hem al gezien?
2: Ik heb hem al gezien, jazeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Echt?
2: Ja, ja, de recensies waren niet zo best. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem gezien. Ik vond hem een fantastische film. Gemaakt en geproduceerd door de familie Jackson. De film Michael.
1: Op één iemand na, hè?
0: Wat?
1: Janet stond er niet achter. En nee, die zie je ook niet terug.
0: Oké. Okay.
2: Nee, klopt. Maar iedereen kent zijn muziek. En dit nummer kent natuurlijk ook iedereen. Billie Jean van Michael Jackson.
0: Mark, bedankt en tot over 2 weken.

0: lekker muziek van Phil Collins was dat op de radio. En Susu Studio. Daarvoor hoorde je trouwens Michael Jackson. Met Billie Jean. En daar zat zo'n. Daar hadden we het over. Daar zit zo'n.
1: Mijn kind stinkt naar Bami.
0: Dat kind stinkt naar Bami zit erin. Ja, dat is. Ja, die mama appelsapjes die zijn hartstikke leuk om te luisteren. Goed, het gaat weer beginnen, dames en heren. En dan zult u zeggen, waar gaat het beginnen? Het meerdaagse wandelevenement gaat van start. En dat betekent dat we.

0: 1501 deelnemer.
1: Hoeveel?
0: 3501. Die ene niet vergeten.
1: Ja.
0: En ze kwamen allemaal, alle provincies waren vertegenwoordigd van Nederland. En dat, ja, daar zijn we best trots op om binnen 7 jaar dat te kunnen bereiken. En die lijn willen we doorzetten. En dat tot op hele lopende voorinschrijvingen heel goed. We lopen ongeveer 200 aanmeldingen voor op het schema van vorig jaar.
1: Oh, dus het gaat goed.
0: Het gaat goed, maar alles is afhankelijk van de laatste paar weken. En natuurlijk ook het weer speelt een hele belangrijke rol daarin. En qua voorbereiding hebben we heel veel dingen aangepakt. Of heel veel dingen. Sommige dingen aangepakt. Bijvoorbeeld, we gaan de start en finish uit elkaar halen op het Schouwburgplein.
1: Oké.
0: Ja. De reden daarvan is dat we een betere doorstroom krijgen. De start blijft op de locatie zoals die altijd was.
1: Voor de Chinees.
0: Ja, voor de Chinees inderdaad, Mario. En de finish, of de de finish blijft op het plein waar die altijd was. En de start die gaat verhuizen naar richting de Schouwburg, naar de artiest, naar de Schouwburg toe.
1: Oké, die kant op, ja.
0: Die kant op, om zo een spreiding te krijgen. En ook mensen.
1: Zo liepen ze tegen elkaar in?
0: Ja, dat kwam op, in de middag kwamen we daarin problemen mee. Dat mensen nog vertrokken en binnenkwamen. Plus het bezoek kwam daar ook naar binnen. Ook het bezoek gaat nu omgeleid worden naar het Schouwburgstukje. Daar de ingang te krijgen om op die manier een betere doorstroming te krijgen.
1: Wandelroutes, is daar wat veranderd? Vorig jaar was zo leuk, dat doen we nog een keer.
0: Nee, dat doen we nooit, Mario. We hebben een heel actieve routecommissie. Die zijn al maanden bezig met de routes uitzetten. En niet alleen uitzetten, maar ook rustplaatsen te zoeken. En we hebben in principe elk jaar nieuwe routes aan de richting op. En bijvoorbeeld de tweede dag is wel leuk om te noemen. Dan gaan we gluren bij de buren.
1: Gluren bij de buren?
0: Ja, we gaan gluren bij de buren. We gaan naar Brabant toe.
1: Nee.
0: Ja. We vertrekken wel uit Venray. Maar we gaan uiteindelijk naar Brabant. Afhankelijk van de afstand die je loopt. We gaan naar Holthees, Vierlingsbeek, Fortemullum, Boksmeer, Stevensbeek, Overloon. En we eindigen uiteraard in Venray.
1: Interprovinciaal.
0: Juist.
2: Je krijgt er eigenlijk haast wel gewoon zin om weer mee te doen. Maar ik weet niet of ik Marco nog een keer zo ver krijg.
1: Om nog een keer mee te lopen?
2: Ja.
0: Ik wil je wel helpen, Maya Sanne, om dat Marco zo ver te krijgen.
2: Oh, dat is een deal.
0: Ja, dat is een deal.
2: Ja.
0: En op maandag, of op de vrijdag, is ook wel leuk te benoemen, is de ATV Venray. Het bestaat dit jaar 50 jaar. En daar willen we ook bij stilstaan. Daar werken we ook nauw mee samen.
1: Moet je niet doen als wandelevenement, gaan stilstaan, hè? Want dat gaat ophopen.
0: Ja, dat gaat ophopen. Ja. Dan moet je daar weer maatregelen in nemen. Heel goeie. Maar dat regelen we met verkeersregelaars. Uiteindelijk gaan alle wandelaars op die vrijdag gaan naar het ATW-terrein. Op de training Venray. En zij hebben de atletiekbaan opengesteld voor alle wandelaars. Dus die gaan 400 meter over de atletiekbaan lopen. Dus
1: apart.
0: Ja, heel apart. En ja, op die manier kunnen we ook een feestelijk tintje geven aan hun 50 jaar bestaan.
1: En zo betrek je ook andere verenigingen erin?
0: Ja, dat begint steeds meer vorm te krijgen. We werken met de ATV Venray, we werken met de avondvierdaagse Venray. Werken we nou samen.
2: Met ons.
0: En natuurlijk met Omroep Venray, al vanaf de eerste editie.
1: Ja.
2: Zullen we een tipje van de sluier oplichten van september?
0: Dat zijn jou, Sanne.
2: Het meerdaags wandelevenement?
0: Nee, niet meerdaags wandelevenement.
2: Oh nee, dat wel. Hoe zou ik het dan even noemen?
0: Een aantal vrijwilligers hebben het idee opgedaan om ter ere van het 35 jaar bestaan van Omroep Venray vorig jaar.
1: Okay.
0: Een wandeltocht te gaan organiseren. Het staat nog helemaal in de kinderschoenen. Maar de plannen zijn liggen op de tekentafel. En zoals nu de plannen zijn, gaat dat in september plaatsvinden. Maar het staat helemaal los van het meerdaags wandelen.
1: Okay.
2: Maar ik moet dan wel zeggen dat Michel wel heel veel moeite in heeft gestoken om ons op weg te helpen.
0: Nou ja, we doen het allemaal samen, Sanne.
2: Ja. Maar dat 35 jaar hebben we dus niet gehaald. Dus het worden 35 plus 1.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, even terug naar het middags wandelevenement. Waar op vrijdag, op zaterdag zijn er ook. Kun je ook wandelen, hè? Het is eigenlijk het hele weekend.
0: Ja, je kunt vrijdag, zaterdag en zondag wandelen. Ik denk dat de kracht van ons evenement enerzijds is dat het kleinschalig is, nog gelukkig. Dat het hele mooie routes kan bieden en een enorme flexibiliteit heeft. Je kunt bij ons 1 dag lopen, 2 dagen, 3 dagen. Je hebt de keuze uit 6 afstanden, zondag zelfs 7. En je kunt tijdens het evenement nog van een dag veranderen. Of van afstand veranderen, dat is geen enkel probleem. Stel je dat je een trainer bent voor de Nijmeegse Vandaagje.
1: Ja?
0: Je gaat bij ons 40 kilometer lopen en de tweede dag denk je, potverdorie, stap je stapje

0: te ver. En ga je gewoon terug naar de 30. En die, en die flexibiliteit, ja, dat merken we gewoon bij de wandelaars. Dat spreekt aan.
1: Mm. En 3500 en één wandelaars, dat is al een hoop.
0: Ja, daar zijn we echt tevreden mee. En we vinden het aantal niet het allerbelangrijkste. Natuurlijk is het heel mooi om jaarlijks een kleine groei te zien. Ook niet de snelle groei. Maar eigenlijk de reacties van de wandelaars is veel belangrijker. Want dan gaat die carousel vanzelf lopen. En dan gaan ze reclame maken.
1: Nou, een wegrij moet je gaan wandelen, want dat is keileuk.
0: Precies, precies, dat is het. Dat is de opzet daarvan. Wat ook nog leuk is, is dat we eigenlijk op zondag hebben we nog een zevende afstand. Namelijk de 5 kilometer. En kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis aan deze afstand deelnemen. Op die manier willen we ook die kleine of de beginnende wandelaars eigenlijk kennis laten maken aan ons meerdaags wandelevenement. En het is alleen maar leuk. En die afstand van 5 kilometer is geschikt voor mensen met een kinderwagen, Sanne. Dus op die manier zou je ook nog mee kunnen doen. De 5 kilometer.
2: Oh.
0: Maar is ook geschikt voor mensen met een rollator. Dus ook wat ouderen die misschien zeggen, potverdorie, het lijkt me leuk om meerdaags wandelevenement mee te maken. Die kunnen op zondag 7 juni deelnemen.
1: Leuk is dat. Even terug naar vorig jaar. Jullie evalueren. Jullie krijgen ook veel reacties vanuit de wandelaars. Welke reacties komen daar onder andere op binnen? Wat is de leukste en de minst leuke reactie?
0: Ah, de leukste reactie is wel de complimenten die we krijgen over de routes en de sfeer. Überhaupt. En dit jaar heeft de sfeercommissie bijvoorbeeld dat ook opgepakt. En die hebben ervoor gezorgd dat tijdens de binnenkomst vanaf 12 uur tot 6 uur er volledig elke dag muziek is.
1: Oh, leuk.
0: Vorig jaar hadden we wat gaatjes links en rechts. En dit jaar hebben we echt gefocust op dat gebied. Dat ze ook na binnenkomst nog even kunnen blijven zitten. Of een dansje kunnen maken. Natuurlijk, de beentjes moeten in beweging blijven. En op die manier gezellig bij elkaar kunnen zitten en na te kletsen.
2: Maar ik heb hier op de website, kun je gewoon per dag zien waar de mensen pauze houden, maar ook welke muziek dat er...
0: Precies, dat hebben we de vorige week hebben we al opgezet. Je ziet eigenlijk de rustplaatsen, kun je daar ook op terugvinden.
2: Ja.
0: En een week voor het evenement komen daar de GPX-routes nog op te staan, dat de mensen ze vooraf kunnen downloaden. Een belangrijk ding wat wij echt als opmerking kregen vanuit de wandelaars, wat minder was eigenlijk dat wij vaststelden dat er heel veel zwartlopers waren, helaas.
1: Zwartlopers, mensen die...
0: Ja. Die vergaten om te betalen, laten we het netjes omschrijven. En we hebben dit jaar eigenlijk gekeken naar hoe andere evenementen dat organiseren. En natuurlijk, bij ons krijg je een ticket en moet je scannen en dan kun je wandelen. Maar ja, je kunt met twee mensen inschrijven en één man laten betalen. En dus dit jaar gaan we beginnen met polsbandjes. Op het moment dat je gaat starten, krijg je per dag een ander polsbandje om. En dat polsbandje, daar wordt op gecontroleerd. Onderweg hebben wij bijvoorbeeld een dropteam of een fruitkramen. En alleen op vertoon van je polsbandje
1: krijg je
0: de drop of dat fruit. En
2: het is eigenlijk door triest dat het moet, hè?
0: Helaas wel, Sander. Ja. Maar ja, we moeten natuurlijk ook aan onze eigen portemonnee denken.
2: Jazeker, ja.
1: Natuurlijk.
0: En het zou jammer zijn dat zo'n evenement te zielen gaat, omdat we de begroting niet rond.
1: Dat alle fanrij mee gaat liggen kouwen.
0: Wij denken dat we door deze aanpassingen dat hopelijk kunnen terugbrengen. En nogmaals, doe dan niet. Ga niet zwart lopen. Niet alleen voor onszelf, maar wij hebben ook twee goede doelen aan ons evenement gekoppeld. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. En hoe meer wij binnenkrijgen aan gelden, hoe meer wij kunnen doneren aan die goede doelen.
1: En dat is heel belangrijk.
0: Dat vinden wij belangrijk. Naast het organiseren, bezig zijn met je lichaam, sportief zijn, willen we ook wat terug doen aan de maatschappij.
1: En als je dan graag wilt meelopen en je hebt geen geld, dan gaan wij zo even wat opengooien.
2: Ja.
1: Want wij mogen wat dagkaarten weggeven.
0: Jullie mogen dagtickets als sponsor verstrekken, ja.
1: Dus blijf gewoon even luisteren en dan gaan we het er dadelijk over hebben. En wanneer is het nou nog een keer precies?
0: De zevende editie is van 5 tot en met 7 juni. En wat belangrijk is, de voorinschrijving met korting, dan betaal je €7 per dag.
1: Dat is toch eigenlijk ook helemaal niks, hè?
0: Inclusief nog een beloning die je erbij krijgt, een mooie pinspel. €7 per dag, die sluit op 3 juni om 23:59 uur.
1: Om 23 24 uur.
0: Dus ja,
1: s'avonds.
0: En van 4 juni af kun je wel blijven inschrijven. Ook via ons systeem. Dat kon vorig jaar niet. Kun je blijven inschrijven. En ook op de dag zelf kun je nog blijven inschrijven. Mm-hmm. Alleen dan betaal je 59. Mm-hmm. Dus de mensen die vandaag niet het geluk hebben om die gratis tickets van jullie te krijgen, schrijf je binnen de aankomende dagen in. En dan profiteer je nog van de korting.
1: Komt helemaal goed.
0: Dankjewel voor je, Ron.
1: Ja, je hebt er zin in.
0: Ik heb er enorm veel zin in.
1: Ja, nou, laten we hopen dat het weer zo is als vandaag. Dan wordt het een dubbel mooi evenement.
0: Dan wordt het een heel mooi evenement.
1: Gaat het zeker worden.
0: Dankjewel, hè.
1: Dankjewel voor je komst naar de studio. En ja, heel veel geluk met de organisatie. En ja, als hij hier is, dan moet dit ook, hè. Dan moeten we dat wel beter gaan draaien.

0: Ja, still here. Hoorde je van niemand minder dan Chef Special. Of eigenlijk in de nummer The Speed of Light.
1: Hey Mario, weet je, ik zit me nou al de hele tijd zo af te vragen, hè?
2: Ja.
1: Hoe ontspan jij eigenlijk? Want van maandag tot maar vrijdag moet je werken. Vrijdagavond heb je...
0: Nu, ja, repetitie.
1: Repetitie. En dan vanaf volgende week, dan heb je maandag, vrijdag werken. Zaterdag radio maken, boodschappen doen. Ik neem aan dat dat gewoon doorgaat.
0: Ja.
1: En op zondag sta je 2 keer per dag op de planken.
0: Ja.
1: Wat is jouw ontspanningsritueel? Doe jij aan yoga?
0: Nee, dat is de zondag is ontspanning.
1: Nou, ik heb foto's van je gezien. Dat ziet er alles behalve ontspannend uit.
0: Ja, maar dat ontspant zo erg. Dat is echt niet normaal. Ik kom zo ontspannen daarvan terug.
1: En hoe ziet dan jouw maandag eruit? Zit jij dan nog helemaal in jouw rol?
0: Nee, als ik klaar ben, zit ik nog een tijdje in de auto. Op het podium. En dan kan ik lekker afschakelen.
1: Wat zeg je nou? Je zit in de auto op het podium?
0: Ja.
1: En dan ga je daarna naar huis?
0: Nee, ik word opgereden in een auto. Dus ik kom het toneel op met een auto en ik ga het toneel weer af met een auto.
1: Ja, het wordt hier steeds gekker.
0: Ja, dat zou je zeggen, maar heel veel mensen, daar komt wel wat commentaar op. Want,
1: is het een elektrische auto?
0: Nee, het is gewoon echt gewoon een benzineauto. Diesel geloof ik zelfs. Duitse taxi, oude Duitse taxi. Maar heel veel mensen zeggen, ja, maar dat heeft er niks met dat verhaal te maken. Wij brengen geen realistische weergave van het verhaal. Wij brengen een interpretatie op het verhaal. En dat is wel zo bijzonder dat je gewoon moet komen. Maar jij gaat volgende week zien, dus
1: ja.
0: Dan kun je daar over vertellen binnenkort een keer. Goed, we gaan op naar een nieuws.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Primetime met Mario Kremers en Sanne Poels.

zitten weer in uur nummer 2 van Primetime op deze zaterdagmorgen. Als je nu pas inschakelt, dan heb je al het meerdaags wandelevenement gemist. En je gaat het krijgen helemaal mentaal. Dat doen we in het laatste half uur. Gaan we praten over de podcast. En we gaan zo meteen praten met Nart Reinders over het verhaal van zijn vader. En misschien ben je daar wel geweest. Misschien heb je het wel gezien. Op de Duitse begraafplaats vorige week. Misschien ben je er geweest. En dan krijg je toch nog wel wat nieuws te horen, denk ik. Maar dat allemaal zo meteen. Verder draaien we ook lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Life is a highway. En je moet er alleen voorzichtig mee rijden. Tenminste, voorzichtig overrijden. Want er kunnen auto's van links en rechts voorbij komen. En die kunnen dat toch een beetje lastiger maken. Tom Cochrane.

0: even easy listening op de zaterdagmorgen. We gaan het hebben over het verhaal van mijn vader. Het is vorige week gespeeld op de Duitse begraafplaats in IJsselstein. In de studio Nacht Reinders. Goedemorgen. Even naar het begin. Ik vind dat begin zo apart. We hebben het net over gehad. Je vader overleed.
1: 92.
0: In 92. En dan ja, iedereen kent dat. Dan moet je opruimen.
1: Ja.
0: En toen kwam er wat naar boven.
1: Er kwam heel veel naar boven. En eigenlijk alles wat we niet wisten. We wisten wel dat hij in de oorlog verzetswerk heeft gedaan. Dat hij opgepakt is enzovoort door de Duitsers. Mm. En gevangen heeft gezeten in diverse gevangenissen en kampen. Dat wisten we allemaal wel. Uiteraard dat hij 2 jaar in het ziekenhuis heeft gelegen na de bevrijding om te herstellen. Wisten we ook. Maar hij liet zelf niks los over wat hij heeft gedaan en wat er met hem gebeurd is.
0: Dat stuk van oppakken tot inferno in het ziekenhuis komen, daar was hij stil over.
1: Ja, over het hele gedoe tijdens die 5 jaar oorlog. Gedeeltelijk in de gevangenis, gedeeltelijk als verzetsman. Daar heeft hij nooit iets over gezegd.
0: Mm.
1: Het is wel een bekend gegeven. Dat wordt vaker gezegd. Mensen die echt iets gedaan hebben in de oorlog, echt iets meegemaakt hebben in de oorlog, vertellen weinig. En zoals je zelf straks al zei, degene, de charlatans, die graag zichzelf op de borst kloppen, pakken verhalen van andere dappere mensen en doen alsof ze zelf het middelpunt ervan waren. Maar goed, dat terzijde. Dus wij vonden, naast een aantal onderscheidingen van de Gaulle, van Eisenhower, van Churchill.
0: Ja, dat zijn niet de minste naam. Wat dacht je? Wat ligt hier?
1: Ja, dat is natuurlijk prachtige bevestiging van, laten we zeggen, de onverschrokkenheid van je pa. Mm. En daar ben je trots op. Maar je bent ook ontzettend verdrietig. Want je had dat graag met hem besproken. Wat hij heeft gedaan, waarom hij die onderscheidingen kreeg.
0: Mm.
1: Waarom hij erelid is van de Royal Air Force.
0: Wanneer heeft hij Eisenhower gezien? Of,
1: nee, dat gaat natuurlijk via.
0: Ja, via.
1: Bijvoorbeeld de ambassadeur hier of organisaties van hier.
0: Maar dat moet een moment zijn geweest.
1: Ja, natuurlijk. Maar die brieven hebben we ook gevonden dat een gemeente of een organisatie. Die
0: onderscheiding.
1: Zo'n onderscheiding heeft aangevraagd.
0: Mm.
1: En dat proces van bijvoorbeeld dat van de Fransen. Die brieven die liggen er ook bij.
0: Mm.
1: Had hij erbij. Maar wat we ook vonden was inderdaad een verhaal. Hij had vrij veel opgeschreven. Maar een prachtig, tussen aanhalingstekens prachtig, een indrukwekkend, een hartverscheurend verhaal van de eerste dag, vanaf de eerste dag dat hij opgepakt is, verraden is door een NSB'er. Tot de laatste dag van zijn kampavontuur, laat ik maar zeggen.
0: Mm.
1: Dat hij afgeleverd werd door Amerikaanse soldaten, de bevrijders, in het ziekenhuis in Venlo, waar hij 2 jaar nodig heeft gehad om op te knappen.
0: Dat is ook wel wat, hè? 2 jaar in een ziekenhuis, daar kun je toch geen voorstelling mee maken?
1: Ja, nee, daar kun je geen voorstelling van maken. Nou, heb ik het vermoeden, we hebben ook wat foto's gevonden van die periode in het ziekenhuis. En ik denk dat het medisch misschien een jaar noodzakelijk was. Maar daarna is het aansterken. Een soort sanatorium, weet je wel. Frissen.
0: Ik denk ook dat hij geestelijk.
1: Goed, dat is natuurlijk.
0: God weet wat hij allemaal gezien heeft.
1: Ja, nou ja, dat vertelt voor een groot gedeelte het verhaal in de gevangenis. En dan vertelt nog niet eens het verhaal wat hij als verzetsman heeft meegemaakt.
0: Mm.
1: Maar in ieder geval, dat is zo mooi opgeschreven, zo zorgvuldig. En zo eigenlijk als een bijna een filmscenario. Beschouwend, zonder een held te spelen.
0: Mm.
1: Nergens wordt ook genoemd de naam Toon Reinders. Het gaat over, ik zat in de cel en ik hoorde 's nachts salvo's. En daarna enkele schoten. dan wisten we hoeveel er gefusilleerd waren. Mm. Weet je, want de salvers, dat was in het, nou ja, in het grote. Maar één nekschot, dat was voor één persoon. En die nekschoten, 5, 6, 7, die hoefde je met te tellen. Dan wist je dat deze nacht. En het gebeurde iedere nacht. En dat soort dingen.
0: Maar nou vind je dat script? Ja. Of dat script, dat stuk van je vader?
1: Ja.
0: Dan ga je dat lezen.
1: Ja.
0: Wat had je toen? Wat ging dat door jou heen? Want wat,
1: ja,
0: kon je, je sprak er nooit over. Nee. Je gaat in één keer anders naar je vader kijken.
1: Nogal. Je gaat een hoop begrijpen. Maar je gaat ook nog veel meer niet begrijpen. Waarom zegt hij niks erover tegen mij? Als kijk, dat je het niet zegt als je kinderen 12, 13, 14, 15 jaar zijn, dat snap ik. Die moet je beschermen. Maar als je volwassene kinderen hebt, dan zou het toch zo mooi zijn als je 30 bent, dat je pa een keer bij een borrel zegt: hé, makker, ik moet je toch eens iets vertellen. En daar heb ik wel. Ja, dat is onverteerbaar. Daar ben je zo verdrietig van. Maar ook dat kun je niet tonen. Want hoe krijg je het in je hersens om naar buiten toe, laten we zeggen, een slachtofferrol aan te nemen? Zo van, ja, wat mij nog overkomen is, dat kan ook niet.
0: Mm-hmm.
1: Want pa is iets overkomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus je houdt dat zelf ook hartstikke stil.
0: Ja.
1: Totdat je op een moment, en dat was in 2024... toen werd ik gevraagd in het dorp: kun je iets vertellen over je pa? Die heeft in het verzet gezeten en we weten er weinig van. Kijk, de mensen die niet terugkwamen en die in het verzet hebben gezeten, daar wordt natuurlijk meteen een doopzeel van gelegd, omdat buren en vooral familie daar veel van weten. Nou ja, dat wordt genoteerd en dat wordt bekend. Alleen pa kwam terug, ging mee de carnavalsvereniging oprichten, werd lid weer van de fanfare. Hij was een best wel een goede muzikant.
0: Zijn vader, zijn zoon.
1: Zijn vader.
0: Ja.
1: Hij ging bij de voetbalclub. Hij ging bij de geitenclub. Dus echt feest vieren. Misschien met een masker, weet ik niet. Hmm. Sterker nog, hij ging de blaaskapel oprichten begin 60 jaar. En binnen een paar jaar speelde hij in Duitsland. Stond hij daar de mensen te amuseren. Dat heb ik hem overigens wel een keer gevraagd. In de 70 jaren, toen ik zeg maar leider werd van het blaaskapel, toen we Ik Ben Blij gingen maken. Ja. Dat was wel een mooi momentje.
0: Van Joost Nuizel.
1: Van Joost, die inmiddels vorig jaar gestorven is. Maar toen heb ik hem een keer gevraagd: pa, hoe kun je dat nou verwerken? Hoe kun je dat doen? Je bent opgepakt door de Duitsers. Je bent mogelijk mishandeld. Maar op zijn minst heb je in kampen en in gevangenis gezeten. En dan ga je naar. En weet je wat hij toen zei? En dat ben ik nooit vergeten, dat maakt wel indruk op me. Hij zei: die mensen hier, die hebben mij niks aangedaan. Die hebben mij niet vastgezet. Die hebben mij niet verrooien. Die hebben mij niet mishandeld. Dat waren anderen. Dus ik kan nou niet woord zien op deze mensen.
0: Hij wist het ook.
1: Een lieve, intelligente, maar vooral ook intelligente man.
0: Ja.
1: Want dat zou. Dat
0: en niet haatdragend.
1: Nee, zeker. Maar dat missen we een beetje in onze samenleving, denk ik.
0: Mm.
1: Dat oog om oog, tand om tand. Dat hoeft niet altijd. Je kunt zeggen: goh, ja, deze mensen, bedoel, het zijn geen rotmoffen.
0: Maar nou hebben ze je gevraagd om dat verhaal te doen in 24.
1: En, ja, en dat sloeg in als een bom. Dat kwamen 250 mensen in 3 keer, in kleine ruimte waar zat ik. Ze hebben het voorgelezen, het verhaal, 35 tot 40 minuten. Dat afgeronde verhaal van zijn ziekenhuis, zijn kamp en gevangenisverblijf. En, en toen dacht ik: goh, ja, dit is ook zo'n mooi verhaal. En toen ben ik over na gaan denken: wat kan ik er vanuit mijn beroep en vanuit mijn ervaringen als theatermaker en als muzikant en als componist mee? En ik werk heel veel met Maaike Widdershoven, zangeres, en met Edwin Schimschijmer. Nou ja, en toen hebben we een productie gemaakt die prachtig is, die onder die hout gaat, zeg ik dan, in goed Duitse zetting. En ik ben blij dat we de kans hebben gekregen van Sjoerd Ewals, directeur van de begraafplaats in IJsselstein, omdat ik vroeg hem om dat één keer daar te spelen. Bijvoorbeeld 3 mei, vlak voor 4 en 5 mei. En hij zei, nee, we gaan het 5 keer spelen. Mm. En binnen een aantal dagen was het 5 keer uitverkocht.
0: Zo.
1: Met als gevolg dat we besloten hebben het op...
0: Daar komt het nieuws.
1: Oh.
0: Ja?
1: Ja, daar komt het nieuws. dat we op 16, 17, 18 oktober... 18 oktober is de bevrijdingsdag voor Venray.
0: Oké.
1: En dat zal geen nationale feestdag zijn, maar plaatselijk is dat zeg maar een cruciaal moment. Een cruciale datum die ieder jaar een beetje herdenking behoeft. Dus op die dag, 16, 17, 18, dat is een vrijdag, zaterdag, zondag, gaan we het nog een keer in IJsselstein spelen, op de begraafplaats. En allemaal de mensen, en het zijn er veel, want ik en zeker ook de begraafplaats werden plat gebeld nadat het uitverkocht was. We hebben gehoord dat het zo indrukwekkend en verbijsterend en geweldig is. Nou ja, het zal niet minder worden als wij in 16, 17, 18 oktober daar nog eens een keer gaan spelen.
0: Dus voor de mensen die het gemist hebben, er ligt ook een kans.
1: Er ligt een kans. Ik weet niet hoe het met de verreserveringsmogelijkheden op dit moment zijn, maar binnen afzienbare tijd.
0: Hou het gewoon in de gaten.
1: Ja. Ze weten het en het komt wel weer een keer rond die tijd, zeker in de publiciteit. Maar zet het in de agenda, 16, 17 of 18 oktober. En er volgen er meer, want ik word links en rechts wel gebeld door... ook omdat het op L1 is geweest, door andere plekken, ook in Zuid-Limburg. Goh, kun je dat bij ons ook spelen? Natuurlijk, ik bedoel, wij zijn alle drie beroepsmuzici. En
0: Is het zo dat... jij nu pas je vader hebt leren kennen?
1: Ik denk dat ik nou pas... Ik denk dat ik mijn vader wel kende. Hij was een ontzettend erudite man. Die heel wijs was. Hij zei... Hij werd zelden boos. Maar hij zei heel duidelijk 1-2 zinnen. Waardoor je wist... die stappen, of dat wat ik zei, dat klopt niet. Dat is niet oké. Okay. Mm. En wat ik weet niet of die tijd nog heb, maar wat ik wel ontdekt heb ook, door dat verhaal goed te analyseren, alles wat hij geschreven heeft, nou snap ik ook af en toe zijn houding en zijn reacties op gebeurtenissen.
0: Mm.
1: En ik geef een voorbeeld. In de gevangenis, dat schrijft hij, werd er veel gebeden, want die gasten die in de dodencel kwamen... bijvoorbeeld in Scheveningen had je de dodencel 601 tot 608. Als je daarin kwam, dan wist je gewoon dat je
0: klaar.
1: Binnen een dag of 2 dagen ging je voor het vuurpeloton. En die mensen die waren aan bidden de hele nacht. En sommigen aan het huilen de hele nacht. In ieder geval, en je weet wel, als je wat ouder wordt... 15, 16, 17, 18 jaar... kerk wordt niet meer een belangrijk item om dat te bezoeken. En je ouders proberen je toch te motiveren. Ze gaan geen gevechten aan, maar ze proberen je wel te blijven motiveren. Ga naartoe, weet je wat, dit is voor ome die en ome die. Nou, dan deed je dat ook netjes. Maar ik had altijd een weerwoord. Ja, ik wil eigenlijk niet meer bij een club zijn die eigenlijk mensen uitsluit. Bijvoorbeeld de homoseksuelen. Dat had ik als een soort verweer. Maar... hij ooit zei, jongske, ik heb er vol in de laatste dagen metgemaakt. Ze gaan allemaal aan het bidden. Katholieken, protestanten, maakt niet uit. Allemaal gaan ze aan het bidden. Onthoud dat. En dat was het enige. En nou ga ik er pas begrijpen waarom hij dat zei. Ik word er emotioneel van.
0: Ja, dat is niet echt.
1: Omdat hij... omdat hij... Hij werd dan niet boos. Maar hij werd wijs.
0: Ja.
1: En dat soort dingen. Ja, en zo zijn er vele, vele dingetjes, kleinigheidjes die ik nu ga begrijpen waarom hij iets zei. En op welke toon hij dat zei. En dat is wel... Dus ik ben wel een stuk dichter bij pa gekomen. Maar zijn wijsheid heb ik altijd wel geëerd en ondervonden. Dat moet ik wel zeggen.
0: 16, 17 en 18 oktober. Op de Duitse begrijpplaats. Ja. Hou het in de gaten en zorg dat je er naartoe gaat. Want ik hang aan je lippen.
1: En dan vergeet je nog de muziek niet. Hè? Want we hebben prachtige muziek, prachtige liederen. Ook eigen composities. En het is prachtig. Ja, dat is mooi.
0: Misschien dat we rond die tijd nog even daarop terugkomen.
1: Ja, het kan best. Oké. Okay. Ik zat te vertellen.
0: Dankjewel, Nart.
1: Dankjewel, Mario.

Goedemorgen en welkom bij het agendablok. We zijn nu in deel 2. Een nieuwe woonplek in Van Rij opent vandaag feestelijk de deuren. De Mulder in Veltum laat zien hoe samenleven en ontmoeten hier vorm krijgt. Tijdens de opening klinkt live muziek van Nappy Kraft en ook duo Jos en Frank. En ook is er een live podcast met Frans Pollux vol persoonlijke verhalen. Bezoekers krijgen zo een kijkje in het Goed voor Elkaar leefconcept. Officiële opening is vanmiddag van 1 tot 3 uur aan de Veltense Kleffers 68. En iedereen is welkom om te gaan kijken. Jonge kunstenaars uit Van Rij krijgen volgend jaar een eigen podium in het Van Rijs Museum. En daar is de eindexamenexpositie Tekenen te zien, met werk van leerlingen van het Rijland en het Dendron College. Het thema Kunst en Leven zorgt voor persoonlijke en creatieve kunstwerken. Je ziet hoe scholieren hun ideeën vertalen naar schilderijen en ontwerpen. En voor hen is het spannend om hun werk aan het publiek te tonen en hun ervaringen te krijgen van het publiek. De expositie wordt vandaag geopend, 's middags. En het werk is daarna tot eind juni te bekijken in het museum tijdens de openingstijden van het Van Rijs Museum aan het Monsieur Goemansplein. Voetbal, muziek en een volle dag plezier. SV Van Rij maakt zich vandaag klaar voor Super Saturday. Volgend jaar verandert Sportpark De Wien in een feestlocatie voor jong en oud. En vandaag dus een feest vanaf 3 uur. Dan begint het programma met kinderactiviteiten, springkussens en voetbalspelletjes. En later op de avond staat de derby tegen Wittenhorst op het programma. En daarna barst het Food Festival los met verschillende gerechten. En dat vindt allemaal te doen in het sportpark aan de Sportlaan 6 in Van Rij. Groene beweegtuin, dat hoor je straks meer info over. En dat is om 2:30. Nu gaan we terug naar Mario Kremers. Hey.

0: begraafplaats, Duitse begraafplaats in de IJsselstein. Nou mag jij.
1: Ja, ik heb ook een indrukwekkend verhaal. Want
0: okay.
1: Wanneer, Mario, wordt somberheid nou een depressie?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Heb jij, en wanneer herken je een verslaving bij iemand?
0: Als je het... Ja, dat vind ik lastig. Ik denk als je iemand... vaker dingen ziet doen.
1: Bijvoorbeeld, ik weet echt niet wat je nu allemaal aan het vertellen bent. Maar het klinkt echt
0: een verslaving bijvoorbeeld. Ik vind mensen die dagelijks in de kroeg zitten... Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat vinden die...
1: En als je nu na het werk elke dag een biertje openmaakt... ben je dan ook verslaafd?
0: Ja, vind ik wel.
1: Nou, Hein en Els, die zitten hier bij ons... en die hebben dat een beetje onderzocht, mag ik het zo zeggen?
2: Ja, en, mag je zeggen, ja.
1: Aan de hand van een podcast zijn zij op zoek gegaan... naar de antwoorden op deze vragen.
0: Ja, maar mag ik nog even één ding... Je hebt wel natuurlijk goede en slechte verslavingen.
1: Ja, wat zeg jij nou? Is dat waar, Hein?
2: Goede en slechte verslavingen? Ja, weet je, kijk, een verslaving meestal... Wordt meestal pas een verslaving als het je andere levensgebieden in de weg gaat zitten, zeg maar. Dus in veel gevallen, ik ken weinig verslavingen denk ik, die gezond zijn, die goed zijn.
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar ik zat zelf zo te denken aan bijvoorbeeld mensen die een verslaving hebben naar gezond eten. Die heb je ook van die gezondheidswappies.
2: Ja.
1: Maar Mario, zullen we anders heel even vragen wat hun achtergrond is?
0: Ja, ik ben moeilijk niet meer. Nee, ga je gang.
1: Zouden jullie jezelf even willen voorstellen? Want jullie hebben de podcast gemaakt helemaal mentaal. Ja. Maar waar komt dat raakvlak vandaan met mentale gezondheid, Hein?
2: Ja. Wij zijn dus preventiewerkers van Vince van Gogh. Dus ik doe heel veel gesprekken met jongeren, zeg maar. Wat was de vraag precies?
1: Waardoor zijn jullie geïnspireerd geraakt om die podcast te maken?
2: Ja. Nou ja, weet je, Els en ik zijn allebei nog, ja, ik mag gewoon zeggen, jong. Hoe langer bezig zijn met de podcast, hoe ouder we worden. Maar zowel op het werk, maar ook in privé, gewoon vrienden. Ik zie vaak gewoon mensen van mijn leeftijd en onder ons struggelen, zeg maar. En ondanks dat het wel steeds makkelijker wordt te bespreken, blijft er nog steeds wel een taboe. En lopen mensen er meestal gewoon te lang mee rond voordat ze om hulp vragen, zeg maar.
1: Els, jij was eigenlijk degene die een klap gaf op dit idee, toch?
3: Ja, ja. We zijn in ons werk gewoon heel veel bezig met het voorkomen van mentale problematiek en verslavingsproblematiek. Dat is eigenlijk wat we doen als preventiewerkers bij Vincent van Gogh. En Hein en ik maken wel eens een wandelingetje bij ons in het bos, waar ons kantoor staat. En Hein kwam er een keer mee van, hey, eigenlijk zouden we om onze doelgroep, en onze doelgroep is in dit geval dus jongeren, jongvolwassenen, om die te kunnen bereiken, om ze wat herkenning te bieden, om te laten weten van, hey, je bent niet alleen met dit soort problematiek. En je kan er ook echt iets aan doen. Dus we geven ook veel tips en adviezen. We zouden eigenlijk, om de jongeren te bereiken, zouden we een podcast moeten maken. Nou, en Hein is vooral de ideeënmachine van ons tweeën. Ja, en ik ben vooral de doorpakker. Dus ik zei van, nou, ik vind dat eigenlijk een fantastisch idee. Dus ik heb het samen met Hein ingebracht bij de rest van ons team. En zo besloten van, we gaan daarmee door. We gaan
0: ermee
3: starten. Je zegt,
0: dit soort problematiek... Wat voor soort problematiek?
3: Ja, we hebben twee seizoenen nu gemaakt. De afleveringen hebben elk een thema. En we hebben het dan bijvoorbeeld over somberheid, depressie, verslavingsproblemen. We hebben het over eetproblemen. De laatste aflevering die volgende week donderdag gelanceerd wordt... gaat over eetproblematiek. We hebben het over, maar ook over geluk, over veerkracht. Hoe zorg je nou dat je zelf lekkerder in je vel komt te zitten als je dat niet helemaal zit? Angsten.
2: Ja, bijvoorbeeld ook gamen. Kijken hoe hou je dat gezond. Hè? Het is niet per se dat het een probleem hoeft te zijn. Maar kijken van, hoe zorg je ervoor dat het geen probleem wordt?
3: Ja, en is het een probleem? Hè? Wanneer weet ik of het een probleem is? Dat soort dingen. Wanneer moet ik er iets mee gaan doen? En wat kan ik er dan mee doen? En wie kan ik het bespreken? En waar vind ik informatie? Dat zijn allemaal dingen die we bespreken samen met ervaringsdelers. Dus jongeren die bij ons het gesprek komen voeren over het thema van die aflevering. En een professional die daar expertise op heeft. Dus die wat diepgang kan aanbrengen in.
1: We zaten die samen aan tafel. De ervaringsdeler en de expert.
3: Ja. En wij.
1: En gaf dat niet af en toe, want vaak is het dan een ervaringsdeler... die is het niet altijd eens met de expert.

0: verliep dat bij jullie?
1: Ja, dat klopt wel. Toevallig was er bij de aflevering over gamen wel.
2: Ja, klopt. Die was de enige dat heel erg uit elkaar liepen.
1: Ja, ja. Dus de ene zei, de ervaringsdeler zei van ik game niet meer. Want als ik er weer aan begin, dan verval ik heel makkelijk in verslaving. En dat is voor mij gewoon niet de goede keuze. Ja. En de professional die we hadden, Max, die zit juist professioneel in het gamen. Dus die, die heeft er zijn werk van gemaakt. En die zegt van, nou, gamen is eigenlijk zeer zelden echt een verslaving. Mm-hmm. En kan ook heel positief zijn juist. Dus daar hadden we, nou, was juist een heel interessant gesprek. Daardoor, door die twee perspectieven. Dus dat maakt eigenlijk alleen maar mooi. En dat hebben we meestal niet. Meestal zitten de ervaringsdeler en de professional wel op één lijn. Dus de professional kan dan juist aanvullen van, hey, hoe komt het dat het bij jou zo is gegaan? Maar toevallig in de aflevering over gamen wel. Mm. Ja, de eerste aflevering van dit seizoen. Ja.
0: Waarom moeten mensen naar deze podcast gaan luisteren?
2: Met name gewoon omdat het een laagdrempelige manier kan zijn om toch wat kennis op te doen, zeg maar. En het is dan gewoon fijn. Kijk, je hebt genoeg mensen natuurlijk verhalen delen vanuit eigen ervaring. Ik vind het toch wel echt een grote meerwaarde. Juist wat Els net ook al zei, dat stukje, die expertise erbij. Dat je eigenlijk de twee kanten ziet van een verhaal. Dus ja, ik met name gewoon ga luisteren als je gewoon benieuwd bent naar, hey, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou echt? Hoe zit dat bij anderen? Zorg voor een stukje herkenning. En ook van, hey, als het nodig is, hoe nu verder?
0: Ja. En waar kunnen we de podcast vinden?
1: Op alle podcastplatforms. Ja, het makkelijkste is Spotify. Je staat gewoon op Spotify, helemaal mentaal. Mm-hmm. Dus en daar vind je hem.
0: En als mensen nou, want jullie hebben, dit is seizoen 2. Jullie hebben al een eerder seizoen. Mm-hmm. Die kunnen mensen al helemaal luisteren.
1: Ja. Ja.
0: Als mensen nou super enthousiast worden, komt er nog een seizoen 3?
1: Ja, we hopen van wel.
3: Ja. Ja, maar even terug, hè. Ja. Ik bedoel, jullie behandelen daar problemen als verslaving. Of dat nou een games is, of een drugs, of een alcohol. Ja. Dat maakt niet uit. Hoe weet je dat je een probleem hebt?
1: Ja, dat zijn dus dingen die we bespreken in de podcast. Dus als je merkt dat je op meerdere gebieden vastloopt. Dat je bijvoorbeeld niet meer naar werk kan of naar school of dat soort dingen. Of ook al als je zelf het idee hebt van, hey, heb ik een probleem? Dat is goed om te onderzoeken.
2: Ja.
3: Dan moet je naar die podcast gaan luisteren. Precies. Dan krijg je tips en ideeën.
1: Ja, dat is eigenlijk het advies. Okay. Luister vooral naar de podcast als je nu luistert en denkt,
0: Ik herken mezelf hierin.
1: Of ik struggle wel eens op het gebied van mentale gezondheid. Of ik misschien verslavingsgevoelig ben. Luister vooral de aflevering waarvan jij denkt, daar kan ik iets uithalen. En als je dan toch aan het luisteren bent, dan doen ze maar gewoon allemaal.
3: Doen ze maar allemaal. Jullie zitten in dat wereldje, jullie werken daarin. Ja. Heeft die podcast bij jullie ook iets opgebracht van, hey, dat wist ik zelf niet eens?
1: Ja, wel meerdere dingen, denk ik.
2: Ja. Ze hebben dus nu bijvoorbeeld ook een aflevering gehad rondom genderdiversiteit. Dat is een voorbeeld daarvan. Is iets waar ik me ben ik zelf nooit heel veel bij stilgestaan, zeg maar. Maar juist om zo'n thema waar ik dus ook in mijn werk, maar eigenlijk niet vaak raakvlakken mee heb, of in ieder geval niet mee bezig ben, stelde hun ook wel op een gegeven moment de terechte vraag aan mij van, ja, maar het kan toch niet dat je daar niet tegenkomt, zeg maar, in je werk. Mm. Maar het is dat ik spendeer er geen aandacht aan, dus dan komt het ook niet ter sprake, zeg maar. Dus dat zijn ook van dingen waar ik ook zelf dan van leer, van, oh ja, hoe ga je daar dan godsnaam mee om, zeg maar. Dus ja.
1: Ja, zeker. Zo zijn er wel meerdere dingen geweest, inderdaad. Zoals inderdaad bij genderdiversiteit vooral ook wel, omdat we daar best wel leken in zijn.
2: Ja.
1: Omdat we er zelf persoonlijk iets minder mee te maken hebben. Zo had ik bij de aflevering over gamen ook. Ik zit daar niet in. Dus
3: ik ben geen gamer.
1: Nee, dus die termen en zo. En hoe je daarmee om kan gaan. En dat het ook positief kan werken. En dat soort dingen zijn allemaal wel eye-openers ook om mee te nemen. Ook in ons werk.
2: Ja.
1: Gewoon om geïnteresseerd en open te staan voor voor verhalen en andere perspectieven ook. Ja.
0: Kortom, gewoon die podcast luisteren.
3: Ja, podcast luisteren. Spotify dus.
2: Ja.
3: Helemaal mentaal heet die.
1: Ja.
3: Luister dat. Maar als mensen dat luisteren en ze hebben daar verder vragen over, waar kunnen ze dan naartoe?
1: Ja, we hebben sowieso een Instagram pagina, dus ook dat trouwens.
2: Ja, precies.
1: Ga zoeken op Instagram. Je kan ons een DM sturen. We hebben ook een mailadres.
2: Hebben ook een mailadres. Helemaal mentaal @vivogroep.nl.
1: Ja, dus je kan ons via die weg bereiken. Maar Insta, daar zitten we in ieder geval sinds dit seizoen op. En daar vind je ook de reels. Dus daar zie je ook de mensen achter de microfoons. Daar zie je ons, maar ook de gasten die we in de aflevering hebben. In korte quotes en reels voorbij komen.
3: Helemaal mentaal te beluisteren als podcast. Dank jullie wel voor jullie komst.
1: Dank je wel.
2: Ja, bedankt.

0: Ik ben niet meer bang. Hanna May was dat. Samen met die Zeeuwse formatie. Wat?
1: Bluff.
0: Bluff, ja. Bluff heette die band die daar samen mee speelde. Goed,
1: wat info vandaag.
0: Ja, hè? Dat was lekker. Dat was een lekker programmetje. Toch?
1: Ja, is dit nou ook dit tune van Vlekken Maastricht?
0: Nee, dit is... heb je het gezien?
1: Ik wist dat je me daarna ging vragen.
0: Oh ja. Nee, dat was niet, dit is Soldaat van Oranje.
1: Oh ja, die heb ik ook niet gezien.
0: Nee, gisteren was de seizoensafsluiting van Vlekken Maastricht. En... ja, we hadden het laatst over Erik Cantona, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat is niet de nieuwe partner.
1: Niet?
0: Nee.
1: Jij weet het al, maar je mag niks zeggen. Hou je spoilers voor je.
0: Ja, want... hoezo?
1: Ik heb binnenkort vakantie, dan ga ik gewoon... En Guus gaat gewoon naar de opvang, of ik bel Freek en Esther.
0: En dan ga jij Flikken kijken.
1: En dan ga ik gewoon een week lang... Flikken kijken.
0: Nou, zo lang heb je dat niet voor nodig. Want het zijn volgens mij maar 6 afleveringen.
1: Oh, dat heb ik in één avond
0: gezien. Heb je in één avond gezien, joh. Nee, maar het had een verrassend eind, vond ik zelf. Maar goed, we zijn er klaar mee voor vandaag. Vind je niet?
1: Ja. Ik was even aan het kijken. Mijn buurman heeft een kindje gekregen, zie ik nou net.
0: Nou, leuk. Vanmiddag beschuiven muisjes.
1: Milan.
0: Ah, welkom op de world, Milan.
1: Ja.
0: Hey, straks zijn we er weer. Zijn we er. Volgende week zit jij hier.
1: Ja, ik moet nog even op zoek naar iemand die met mij wil presenteren.
0: Ja, en over 2 weken ben ik er weer.
1: Heel veel plezier.
0: Ja.
1: Want wij gaan elkaar dan niet meer zien voor de première, maar nee. Dan doen we een drankje.
0: Maar wij gaan wel op de première een drankje doen.
1: Dat doen we zeker. Ik ben jouw mentale ondersteuning voor na de première.
0: En wie er ook is, Wil van der Leedsel.
2: Goedemorgen samen.
0: Goedemorgen.
2: Hé, hey, lekker joh.
0: Ja.
2: Toch, hè?
0: Je hebt een halve minuut.
2: Oh, prima man. Er kwam net een mooie kolonne over de Middenpeelweg.
0: Ja?
2: Oude brandweerwagens, oude leefwagens.
0: Ah, mooi man.
2: Een paar van die cabrioletten. Weet jij wat er aan de hand is? Anders bel even iemand die luistert, want het is heel mooi zicht.
0: Ja, ja? Als jij weet wat er in de buurt aan de hand is.
2: Ja.
1: Of... We hebben ook altijd die WhatsApp, hè?
0: Geen hei gewoon... brand?
2: Nou, nee. Een paar politiewagens rustig aan.
0: Omdat ze nou dat nieuwe spul is op en moeten ze de oude uit de schuur halen.
2: Er stond nog één met zijn fietspomp, ja. Die het water uit de put had.
0: Nee, wij gaan er wat tussen zeggen. Graag tot ik over 2 weken. Volgende week Sanne weer. En zometeen op de radio onze Wil van der Leedsel. Met een nieuwe aflevering van Ven Radio. Ik wens jou vanaf deze plaats een fijne zaterdag.
1: Fijn weekend en tot volgende week.

0: het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
5: Ook zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
3: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
6: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: we zijn er weer. Dagje voor Moederdag. Heb je al wat in huis gehaald? Wat is er populair dit jaar? Gaan we zo meteen wel eens eventjes met je over hebben. En fijne muziek voor je klaarstaan. Nieuwe Rolling Stones, heb je hem gehoord? Komt eraan. Na een lentdeuntje van Raoul Orellana.
1: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en...

0: Zo klinkt rock and roll, zo klinkt popmuziek, zo klinken de Rolling Stones anno 2026. Oh, daar kan ik nou van genieten, zeg. Is het alweer 2 dagen geleden dat we eens te horen kregen van de Stones hebben een nieuwe. En we moeten op dat hele album nog even wachten. 10 juli staat er op dit moment aangegeven, maar de eerste liedjes komen al vrij. Dit is dus de hitsingle. Het heeft een dubbel A-kant. Voor wat het waard is natuurlijk. Titel van de plaat, Foreign Tongues. En we weten al een paar kleine dingetjes meer. Ook die zanger van The Cure zingt mee op een lied. En Paul McCartney doet ook mee ergens op die plaat, net zoals op de vorige. Ja. Iedereen wil meedoen. De grote artiesten weten zichzelf al te vinden. En elkaar. Ter radio tot 2 uur bij je met mooie muziek. Aanstekelijke deuntjes. En we hebben prettig weer voor je in de aanbieding.
1: Jouw lente, jouw radio. Omroep Venray. Het is lente.

0: Rose Rosé samen met Bruno Mars. En het heet allemaal Apathé.
1: Wat doet Nederland deze week?
0: Het zijn de Nationale Molendagen, vandaag en morgen. Het grootste molenfeest van Nederland. We hebben er nog altijd zo'n 1200 staan en de meeste doen het ook nog. Honderden wind- en watermolens, industrie- en poldermolens openen hun deuren om bezoek te ontvangen. Kun je even kijken hoe er koren wordt gemalen, polders worden drooggemaakt of olie wordt geslagen. Leuk voor kinderen, ook leuk voor jezelf. Zie de wieken rondgaan, de molens in de knarsen of het waterrad draaien en het korenzaad langzaam geperst worden. In Limburg doen er zo'n 35 molens aan mee. Onder andere molen Nooit Gedacht, Merselo, de Rosmolen Oostrum, Watermolen Gijsteren en de Sint-Petrus Gitselmolen in Verrij. Tweede zondag van mei vieren we Moederdag, een traditie die helemaal teruggaat tot de verering van Maria. We vieren het tegenwoordig wel op een andere manier. Ontbijt op bed blijkt nog altijd populair te zijn, net zoals de cadeaubon. Het bloemetje met een lief lintje eraan, het zelfgebakken taartje, een versierde letters erop, parfum in haar favoriete geur, chocolade in de favoriete smaak en natuurlijk het zelf ineen geknutselde cadeautje. En de eindexamens zijn ondertussen gestart. Dit jaar doen er ruim 180.000 leerlingen aan mee. Maandag staat er Nederlands, economie, geschiedenis en natuurkunde op het programma, afhankelijk van welk niveau dat je doet. En dat gaat dan allemaal door tot maandag 26 mei. Dan staan de laatste examens gepland. Dan moet je even wachten. 11 juni krijg je de uitslag te horen. Dat wordt een spannend dagje. Ja. Oh boy, hing de laatste vlag al even halfstok, dagje later, hing ze bovenaan in de top. Maar rond 11 juni is het straatbeeld ook weer gevuld met vlaggen en oude boekentassen en dergelijke.

Nederlandse glorie. Direct. And I won't fall for mooie Richard Marks. Fijne herinneringen. Deed allemaal satisfied. Blik op de Nederlandse wegen. Situatie op de weg hier in Zuidoost-Nederland. Als je nog naar de A2 moet, even uitkijken geblazen. Want knooppunt het Vonderen, Weert Noord, dat is afgesloten wegens wegwerkzaamheden. En een heel stukje zuidelijker. Echt Weert en Weert Echt, allebei de kant op. Daar staat een flitser bij hectometerpaaltje 202.1. Heel goed uitkijken dus op die A2 vanmiddag. Nog even een waarschuwing en dan heb ik het over de A67. Het duurt nog eventjes. Maar maandag de 18e, dinsdag de 19e mei, dan wordt daar 's nachts aan die weg gewerkt. Dus dan zijn er een aantal op- en afritten afgesloten. Dat zal voor vertraging gaan zorgen. Doe ze later in het jaar, september nog eens een keertje. Maar 18, 19 mei, als jij 's nachts de weg op wilt, de A67... even de allerlaatste verkeersinformatie in de gaten houden. Dat gaat ongetwijfeld een paar vertragingen opleveren.

Zo heet hij. Gone, gone, gone. Dan hebben we het over. En David Guetta tijdens Wim Stones en hij zit er allemaal bij. Een gezellig gevoel moet dat daar geweest zijn in de studio. Zo stel ik me eventjes voor dat David Guetta al een tijdje heeft zitten pingelen op zijn muziekkamertje. Zou het een kelder zijn? Zou het een loods zijn? Zou het een zolder zijn? En toen hij er wel zo ongeveer aan uit was, toen dacht hij van, we gaan eens even door mijn telefoonboekje bladeren. En hij belt Teddy op en die zegt, ja natuurlijk kom ik man. En hij belt Tones en I op en zij zegt, jazeker. En samen hebben ze een liedje opgenomen. Gone, gone, gone. Weet je wie er ook een liedje op hebben genomen? Oh, het is zo fijn dat die gasten nog altijd bezig zijn. Deze gasten. Herken je er iets in? Het is verrassend. Heel mooi, heel goed. Zometeen hoor je hem helemaal.

0: Andrew Gold natuurlijk. En The Lonely Boy.
1: En deze is splinternieuw.
0: Paul McCartney. Heel binnenkort verschijnt zijn nieuwe plaat. 29 mei, zo lezen wij op het begeleidend schrijven. De titel is al bekend. The Boys of Dungeon Lane. En het leuke is, doet hij het niet helemaal zelf. Hij nodigt ook zijn oude makker uit, Ringo Starr. En die is muzikaal gezien ook nog altijd zo actief. De laatste jaren elk jaar een nieuwe plaat. Dus als ze weer een keertje samen te horen zijn, zijn wij sowieso enthousiast. Titel van de plaat is Home to Us. Let even op die mooie stem, die mooie melodie. Het is typisch Beatles, het is typisch McCartney en Ringo Starr. Zo wil ik het graag noemen.
1: Splinternieuw.

Black Eyed Peas. Oeh la la la. Don't funk with my heart. En voor die allernieuwste, Paul McCartney samen met Ringo Starr. Home to us. Een bericht van de website, jongens. www.omroepverrij.nl. Vanaf deze week kunnen inwoners van de gemeente gratis tuinadvies krijgen van een tuinranger uit de buurt. Er is een team van tuinrangers, opgeleid door het IVN, zijn het vrijwilligers, die inwoners op weg helpen met een natuurvriendelijke tuin. Ze geven je gewoon advies voor een gezellige, klimaatbestendige tuin die bruist van het leven. Want we hebben wel eens een zomertje dat erg droog is. We hebben wel eens ooit een periode die erg nat is. Wat doe je eraan? Nou, neem even contact op via de website www.tuinrangers.nl. Komt er eentje kijken, komt er eentje praten. Kun je een advies aanvragen, is ook nog eens een keertje gratis. Ja! En wil jij graag dieren in je tuin? Denk niet meteen aan een paard, een koe, een koala. Nee, misschien denk je aan insecten. Dat leven, vogeltjes, dat spul is ook altijd gezellig in je tuin. Daar zijn ze ook voor. De tuinrangers. Lees het gerust nog even na op die website www.omroepverrij.nl. Mitch Ure was groot met Ultravox. Ken je hem nog? Vienna. En daarna een mooie soloplaat. If I Was.

0: en radio.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: We horen het elk nieuwsbericht weer. Een cruiseschip waar een virus op is uitgebroken. Oh, waar kennen we dat van? Was toch ook met corona, hè? Zou jij een aanlegstijger hebben voor je vakantiehuisje? Wil je die boot aan je stijger hebben? We begrijpen het wel dat het een moeilijk onderwerp is. Hebben wij er 2 uur geen last van? Want wij hebben zometeen een overzicht van de Nederlandse albumlijst met de nieuwe op nummer 1. En nu... Damiano David.
1: Dit is Fan Radio met Wiel van der Leensel.

0: dan is die uit. Girl, Anouk.
1: Een overzicht van de Nederlandse albumlijst.
0: Top 3 ziet er deze week een volgt uit. Van 6 naar 3 gestegen. Michael Jackson en Thriller. Is dat kreng niet heel oud? Ja, maar de film is populair, dus de muziek ook weer. Hè? Op 2 blijven staan Little Kleine en Kleine. En nu op nummer 1 binnengekomen, Billie Eilish Hit Me Hard and Soft. Deze keer is het de Tour Live. En de Black Keys kwamen binnen met Peaches. Ja, die blijven ook maar doorgaan. Elk jaar weer een nieuw album, maar deze keer met een kanttekening. Het zijn namelijk allemaal covers. Liedjes van onder andere Willie Griffin, R.L. Burnside, om er een paar op te noemen. Lekkere rock, zoals ze dat van de band graag horen. En ook Tori Amos kwam binnen met In Times of Dragons. Een plaat met een verhaal, met diepgang, over democratie boven tirannie. Knap werk, zelfs een beetje kunst, zoals we dat graag zien bij Tori Amos. Dan kijken wij uit naar nieuw spul van, hou je vast, Peter Frampton. Ja, komt eraan met een nieuwe plaat. En ook Drake komt eraan met een nieuw materiaaltje. Hey, ook populair op dit moment, Alex Warren. We doen hem gewoon, de nummer 1 van Nederland.

0: Terence Trent D'Arby. Wat een stem. Wat een mooie muziek. If You Let Me Stay. Kennen wij de Hollies nog? Natuurlijk. Om maar een paar titels op te noemen. The Air That I Breathe. Look Through Any Window. Long Cool Woman. Bus Stop. Allemaal materiaal van de Hollies. We hebben een juweeltje gevonden dat we niet zo vaak horen. Man Without a Heart. Gewoon geschreven door Alan Clark en Terry Sylvester. Fijne mensen, goede muzikanten. Je hoort hem nu in Fan Radio.
1: Het is oude meuk, maar het blijft leuk.

0: Dinner Party, hier de nieuwste Niall Horan.
1: Omroep Venray, live track.
0: We nemen je mee naar Dublin, Ierland. We komen uit bij The Corrs. Ah, dat is een thuiswedstrijd voor de band. Die drie zussen en die broer, met wie moet je dan medelijden hebben? Met hem? Of juist met die drie zussen? Of misschien wel met niemand? We houden het samen al jaren met elkaar vol. Dat is toch ook fijn? 2001, op de top van hun kunnen. Een aantal mooie hitjes achter de rug. Dus het publiek stroomt met duizend tegelijk naar een poptempel toe als zij er komen spelen. We doen hem gewoon. Een van die fijne hits van The Corrs. Het heet Breathless.

0: De Bousa.
1: Zo heet hij.
0: Magnetic. Lekker deuntje, toch? En dat voor die mooie live-opname van The Corrs live in Dublin. You're so irresistible. Mm. Er zijn fijne beelden van die tournee. Ierland was het natuurlijk binnen. Ook in Italië is het buiten. Duizenden mensen die meezingen, meespelen. En ze nu en dan hebben ze nog een paar vriendjes of vriendinnetjes uitgenodigd. Bono kwam ook weer eens een keertje voorbij. Want dat is ook Ierland en ons kent ons natuurlijk. Dus dat is helemaal goed. Zometeen heb ik deze plaat overigens voor je. Die ken je ook. Die vinden wij zo fijn. Benny Hoevenaars, die is ook al binnen. Kom maar, jongen.
2: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
0: Ik zeg gewoon goedemiddag.
3: Goedemiddag en welkom bij het derde agendablok voor vandaag. In Merselo, daar wordt vandaag de gloednieuwe Groene Beweegtuin feestelijk geopend. Op Sportpark De Vloed komt een plek tot leven waar bewegen en natuur samenkomen. De beweegtuin is gemaakt voor jong en oud en ligt midden in het groen. En na bijna 2 jaar voorbereiding is het moment daar om te openen. Gouverneur Emiel Roemer en burgemeester Michiel Uytenhaag verrichten de officiële opening. En je ziet toestellen, spel en ruimte om actief bezig te zijn. De opening is bij MFA Den Hoek aan het Grootdorp 99 in Merselo. En het begint om 3 uur. Lichtjes, muziek en draaiende attracties. Oerlo maakt zich klaar voor kermisplezier in het hart van het dorp. Vanaf vandaag gaat de kermis van start op het plein aan de Hoofdstraat aan de Pastoor Gerardstraat. De draaimolen en autoscooter zorgen voor volop beweging en plezier. En ook zijn er spelletjes als eendjesvissen, schietsalon en de boksbal. En de kermis is iedere dag tot en met woensdag te bezoeken van 4 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Een avond vol muziekstijl en gezelligheid staat vandaag op het programma in Van Rij bij Wijkcentrum Den Hoender. Keert muziek voor de wijk terug met Ut Offeren. En de band speelt, neemt je mee, beter gezegd, van het Nederlandse levenslied naar de 60s en stevige rock. En dat wordt een afwisselende avond waar stilzitten lastig wordt, staat hier in het persbericht. De zaal is aan de Sint-Ursulastraat 2 in Van Rij en het begint om 8 uur. Kunstenaar Rob Voerman neemt je morgenmiddag mee in zijn wereld vol indrukwekkende en mysterieuze kunst. In het theehuis van het Oderpark in Van Rij geeft hij een lezing over zijn werk. Het Oderpark ligt aan de Merselsweg 117 in Van Rij. En even zien, dat begint om 2 uur. Oh. Dus als je interesse hebt, dan ben je zeker welkom. We hebben nog 1 agendablok straks om 3:30. En daarin blikken we vooruit voor de komende week wat er in Van Rij te beleven valt. En nu gaan we weer terug naar Van Radio.
0: Dankjewel, Benny. Oh, een kermis in het land. Fijn, hè? Die periode is ook wel aangebroken. Vroeger spaarden we daar maanden voor. Ons zakgeld of eventueel een bijbaantje. Allemaal in een spaarvarken. En als het dan kermis werd, dan werd dat potje leeggemaakt. En ben je klein, ben je jong. Dan is de draaimolen al een heel spektakel met de boshouders. Dat was pret. Oh, de rups, de zweef, schietend. En dan alles een keertje proberen om de feesttent binnen te komen. Oh, dan voelde je jezelf groot, hè. Met de grote mensen. Oh. Benny is er over een uurtje of twee weer. Met de kermis in Oerlo, die zal lekker aan de gang voor degene die het wil. Ja, ik had Just Tale aangekondigd. Een Crowded House. Hebben we ook.

de dansplaat. En de kans is groot als je vanavond nog even ergens gaat fuiven, dat je ook voorbij komt, hoor. Turn the lights off. Afgelopen weken ging het heel vaak over chips. Ja, die knabbels. En dan die ringen. We kennen ze allemaal. Was je naar een kinderfeestje geweest, kreeg je misschien wel een beetje chips. En dan zaten er ook ooit van die ringetjes bij, gekleurd, die je dan om je vingers kon doen. Geel, oranje.

dat we weer een rondje draaien. Hè? De vrachtwagen aardappels erin aan de ene kant. Wat smaakstoffen en kleurstoffen erbij. En aan het eind van de lopende band... busladingen vol met kinderen en volwassenen... die weer mooi met die chipsringetjes kunnen gaan spelen en knabbelen... want het is toch zo lekker...

0: hij is toch wel leuk, hè? Het is gewoon Shakira. Over die dame hebben we natuurlijk. En het heette allemaal zo. Nou, Marco, zullen we dan maar zeggen. Ben je een zo-liefhebber of is dat bijzaak voor jou?
1: Als we het over het bier hebben, ook. Je weet wel meer het is. Maar ook gewoon dierentuin nog. Ja,
0: ja, wel leuk, hè? We zijn er vroeger ongetwijfeld ooit met onze ouders geweest. Misschien ooit met een schoolreisje.
1: Ja, ik moet zeggen dat het voor mij wel lang geleden is. Volgens mij wel, misschien wel rond de coronaperiode of zo. Net het begin.
0: Ja. Nou zitten die dieren die wij tot nu toe meestal gezien hebben, dan achter tralies in een kooitje.
1: Ja, nou ja, dat klinkt ook best triest eigenlijk, hè?
0: Maar stel je nou eens voor, je mag kiezen voor een zomervakantie. Kies jij dan voor cultuur? Of zou je dan ook voor de natuur kiezen? Want we doen dus een safari ergens diep in duister Afrika. Diertjes kijken.
1: Ja. Dat misschien iets minder snel. Ja. Dan zou je eerder stedentripjes doen. Maar ik heb wel eens een combi gehad, hè?
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus in Frankfurt heb je midden in de stad heb je ook een dierentuin liggen.
0: Oké.
1: Okay, en daar zijn we toen geweest. Dat is wel hartstikke leuk om even te zien. Dat is natuurlijk geen safari iets. Mm-hmm. Ja. Nee, je gaat niet als een aap daar rond te verven. Maar dus dat was wel apart. En we gaan het gewoon eens proberen. En thuis gekocht en daar even rondgelopen. Maar het is best een groot park, hoor.
0: Oké. Okay. En wat loopt er dan? Speciaals hebben we natuurlijk een paar aapjes of een zebra. Paardjes, weet ik veel wat.
1: Ja, dat ook. Vleermuis heb ik gezien.
0: Ah.
1: Ja. Nee, die eigenlijk gewoon. Het vleermuizenverblijf. Niet dat het ergens gewoon in het gebouw ronddarrelt.
0: Want die zie
1: allemaal,
0: ik ook.
1: Ja, van alles.
0: Die zie ik bij ons thuis s'avonds ook wel eens. Ik bedoel, tegen de schemering, dan komen de vleermuizen los. Dan vliegen ze door de straat.
1: Ja, en ook hier.
0: Ja, hier ook
1: wel eens last van gehad, ja.
0: Dierenambulantie belt, ja. Ja, ik sta er ooit van te kijken. Van mensen kiezen dan een actieve vakantie of zo voor de Big Five. En dan kom je volgens mij uit bij de olifanten. En noem nog eens wat, een neushoorn. En bedenk veel wat ze nog meer bij die Big Five horen. Maar je moet het allemaal maar durven, hè. Een tentje opslaan.
1: Ja, het is allemaal wat.
0: Ja,
1: kamperen is ook wel leuk op zich. Maar het heeft wel grenzen bij mij, hoor. Ja.
0: Moet s'avonds op bier en gebarbecue kunnen
1: worden. Precies, juist.
0: Dan begrijpen wij elkaar.
1: Ja.
0: En als er dan een paar muggen rondkomen, dan is dat al dierentuin genoeg, hè?
1: Ja, dan neem ik het wel voor lief dan.
0: Ja.
1: Dat is toch lekker plekt, hè?
0: Ik bedoel, het ging allemaal over dat verhaaltje van Shakira. Zo, de dierentuin.
1: Ja, hoe lang het over door kunnen gaan ook, hè? Dus
0: ja, het sluit nergens op, maar het is wel gezellig. Ja. Helemaal goed, ik wens jou zo meteen een fijne wedstrijd na 2 uur, man.
1: Ja, komt goed.
0: Oké.
1: Fijn weekend.
0: Ja, heb ik Coldplay voor je en Klax.

Dit was de grote doorbraak, hè? Andere mensen zullen zeggen, vergeet Yellow niet, een Trouble. Dat waren we toch een stel valse akkoorden. Oh, goed, hè? En ineens ging men over van de gitaarplaatjes naar het toetsenbord. En rolde de hits van een lopende band. Coldplay, Clarks. Tot besluit van Fan Radio Editors, Ton of Love. Wens ik jou een fijn weekend en zometeen veel plezier met Marco Loenen. Hoi, hoi!

0: is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: middagformule met Marco Loenen.
1: Goedemiddag, welkom. Een nieuwe middagformule hier staat voor je klaar met muziek van onder andere Janet Jackson. Zo, dat is lang geleden. Love will never do.
0: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
2: Voor jou, voor jou.
1: Hallo allemaal, we zijn er weer.
3: Psst, we zijn begonnen.
4: Oh, kijk, we zijn begonnen. Ja, dag iedereen, we zijn er weer.
1: Ja, Samson is een beetje boek. Het is gisteren nogal laat geworden, want er moesten nog zo

0: is dit de middagformule.
1: Ja, ik zag een collega van ons redelijk verrassend kijken toen ik deze plaat instapte, volgens mij. Volgens mij een albumhitje, toch? Of niet van deze?
2: Ja, zou heel goed kunnen. Want bij de grote hits van deze dame, Janet, dan denk ik niet meteen aan deze.
1: Aan deze? Nee, maar daarom is het juist zo leuk om deze te draaien dan.
2: Ja, precies. Ja, had ik drie kwartiertjes geleden met een mooie oude van Bahalis.
1: Oh ja.
2: Nee, denk je altijd A, B, C of D. En dan denk ik, hé, je kiest een keertje liedje E. Inderdaad.
1: En dan is het ook goed. Ja, ja. Precies. Inderdaad. Ja, goed. Een hele goede middag. 8:08. En dus de middagformule. Nou, het was Tiele Tiele of we dit vandaag wel zou halen. Ik was jou zelfs nog gebeld om de eerste kwartier nog misschien even over te nemen. Maar dat is uiteindelijk niet nodig geweest.
2: Nee, je hebt gewoon volgens mij echt dat gedaan.
1: Ja, alsof het, het is een wonder dat het gelukt is. Maar goed, we moeten maar even volhouden of het dan nog allemaal blijft werken. Ja, er was een storentje ergens aan de gang. Dus nee, vandaag. Ik weet ook wel dat het nog niet helemaal opgelost is.
2: Hmm.
1: Ze bellen nog steeds voor ons dan. Maar nee, het komt helemaal goed hoor. Ja, en verder hebben we nog wel andere leuke dingen te doen. Namelijk, dat zag je misschien gistermiddag of gisteravond al voorbij komen. We geven vandaag 2 dagtickets weg. Voor het meerdaags wandelevenement.
2: Oh ja.
1: En dat allemaal in Horeman achterstevoren. Ja, in zoveel jaar tijd wil hebben we eindelijk weer een prijs voor het spelletje. Dat is echt ongelooflijk, hè?
2: Leuk is dat, hè?
1: Ja, waanzinnig. Dus, oh, dat

draaien. 92 idee memory track door elkaar natuurlijk. De nieuwste plaat van Olivia Rodrigo, die 92 idee is. Die komt er zometeen aan over een aantal minuten. En dit is Keen, Everybody's Changing. Zeg dat wel.

lekker uniek of zo. Ik weet niet of het een wat unieke plaat is. Misschien dat er ook wel hier en daar wat gejat is of zo. Ja, het klinkt heel grof om dat zo te zeggen. Maar het is wel een lekker liedje hoor. 92 idee. Olivia Rodrigo met Drop Dead. En daarvoor hoorde je dus Team met Everybody's Changing. En nou, ik moet wel zeggen dat er ook een beetje een vreemde eet in de bijt is op het album Hopes and Fears. Hè? Want de demo klonk eigenlijk heel anders van deze plaat.

Taler en ja, past wat beter bij de rest van de platen, zeg maar, die op dat album staan. Kun je allemaal vinden op het 20-jarig jubileumversie van het hele album. Misschien is dit de moeite waard om dat eens te luisteren. En zometeen een gloednieuwe plaat van deze week, wat alles te maken heeft met Moederdag. Dat morgen natuurlijk is. Eerst Bill Withers, dit is Lovely Day bij Move & Ride.

bent zo'n lovely day, hè? Met vogeltjes, met zon, met zee, met strand. Ja, die hebben we dan hier niet in de buurt zitten. Dat is wel jammer, hè? Bill Withers en Lovely Day hier bij Hof en Rij. Dan nu is het tijd voor het volgende. We hadden natuurlijk gisteren tijdens Vrij Laat een muzikale bingo helemaal in het teken van Moederdag aankomende zondag. Dus 10 liedjes die te maken hebben met moeders of waar mama of moeders in, of modder in de titel staat. Alles wat ermee van doen kan zijn. En onder andere stond deze er ook op. ABBA natuurlijk, Mamma Mia, Corny ontbreekt op de lijst. Maar dat is niet de gloednieuwe plaat van deze week. Het heeft er wel wat mee te maken namelijk, aangezien het een cover is van ABBA. Van die plaat dus. Ja, niet een cover door ABBA op een eigen plaat, maar door de Somerset. Dus dat Lovely Day en dat Moedersdag, dat Moederdag, dat komt al een beetje samen zo. Dus alleen even de afvragen of ABBA dit wel goedgekeurd heeft. Ja, je kent dat hele relletje nog wel met een carnavalsartiest die dat heeft geprobeerd een beetje een parodie op te maken. Dat vonden ze niet zo heel leuk. Maar dit is een 1-op-1 cover. Misschien is dat wel weer wat anders. Als soort nieuwe plaat voor deze week. En als spotlight voor al onze moeders. Is dit een Somerset. En Mamma Mia.

zo heet hij ook. I Just Might, bij Omroep Venray. Het weer van vandaag en morgen dan. Het wordt vandaag zonnig met enkele stapelwolken. Het waait zwak uit het oosten en het wordt vanmiddag warm. In de loop van de middag en in het begin van de avond komen de temperaturen uit op 22 graden. Morgen is het geruime tijd vrij zonnig met sluierbewolking die in de loop van de dag toeneemt. En tijdens de middaguren is het vrij warm met temperaturen van 20 à 21 graden. In de avond is er wel kans op een regen- en onweersbui. Ja, dat is wel even schrap zetten. Zo'n mooi weer eindigt dan in een toch wel droevige ellende dan, hè? Ja. Omroep Venray. Hey, goedemiddag. De middagformule met nog meer muziek van James Blunt.

Joe Jackson en Elaine Chaswell met Happy Ending. Het lijkt een beetje op een rubriekje wat straks tussen 4 en 6 gaat plaatsvinden. Hij doet de Happy Ending. En daar wordt het liedje voor gebruikt. Ja. Dat spelletje dat komt straks wel. Eerst horen naar de achterste voren. Ja, het is zover. Dit is de kans, als je luistert naar Move & Rai, om die twee kaarten, die twee dagtickets voor met meerdaags wandelevenement te winnen. De bedoeling is eigenlijk vrij simpel, hoe het werkt ook. Ik laat aan jou zo meteen een fragment van een plaat horen, van een liedje horen. En ik zoek daarbij dus de titel en of artiest. Ik ben vandaag redelijk klant, dus een titel of artiest maakt mij niet zoveel uit. In ieder geval, als je de plaat weet, vind je het al helemaal goed. Het enige wat wellicht moeilijk zou kunnen zijn, is dat het fragmentje achter tevoren wordt afgespeeld. Kan even lastig zijn, maar ik heb mijn best gedaan op een niet moeilijk.

0: Ja. Weet je toevallig? Ja, ik zit aan het te luisteren. Ik denk, ja, misschien is het ook niet helemaal... Ja, het is de ultieme wandel-anthem. Het ultieme wandelliedje wat ja, waarschijnlijk wel veel gedraaid wordt tijdens een meerdaags wandelevenement ook wel. Tenminste, dat denk ik. Maar mocht je weten welke plaatjes je zojuist achtervoren hebt gehoord, laat dan even van je horen via omroepfanrij.nl. Druk dan op die grote groene knop bovenaan de pagina. Dan kom je meteen in de studio terecht. Althans, de WhatsApp van de studio. En krijgen we hier het antwoord binnen. Belletje straks terug wellicht als je die kaart bemachtigd hebt. Dan gaan we het allemaal zien. Omroepfanrij.nl, druk op die groene knop. En dan zie ik je daar.
1: Ga naar omroepfanrij.nl en druk op de groene knop.

Geen zorgen hoor, als je de opgave van Horeman achterstevoren gemist hebt. Want over 3:04 hebben we nog eens even daar een kans in voor je. Dus je mist niks. Mocht je hem dan nog gemist hebben, ja, dan wordt het wel lastig. Doe dan mee met Horeman achterstevoren. Maak je kans op 2 dagtickets voor het meerdaagswandelevenement. Is dit de nieuwste plaat van Fly By Midnight en You Come Around? Tijdens de middagformule.

Fly by Midnight and You Come Around. De nieuwste plaat van deze band. Zeker een aanrader om eens weer live te zien. Ze komen ergens binnen tocht. Misschien nog eens weer terug in Nederland. Tenminste, dat hebben ze beloofd. Maar de datum staat nog niet vast. Er is nog niks gepland. Maar het staat nog op het to-do-lijstje volgens mij. Wat ook nog op het to-do-lijstje staat, is de opgave van Horen Maanden Achter Tevoren. Mocht je die namelijk net gemist hebben, want die hebben we voor het eerst 10 minuten geleden laten horen. Heb je nog eens weer de kans? Want je maakt, zoals ik al zei, kans op 2 dag tickets voor het Meerdaagswandel-evenement. Dan kun je zelf bepalen welke dag je wil lopen en wat voor afstand je part. Volgens mij van 5 kilometer tot en met 50, als ik het goed begrijp. Kun je helemaal zelf bepalen. Meerdaagswandel-evenement, de website, staat alle informatie op. Dus je maakt hier kans op 2 dag tickets als je weet welke plaat er achterstevoren wordt afgespeeld. Dat is dit fragmentje.

En ik kan een hint geven dat er in de titel best wel een lange afstand in staat. Om precies te zijn 500. Geef ik wel iets veel weg, hè? Ja, goed. Mocht je het weten, omroepvenraai.nl, druk dan op die groene knop bovenaan, zo'n WhatsApp-logoetje. En laat er een bericht achter, dan hoor je het graag weer. Er zijn die twee kaartjes voor jou. Twee tickets. Succes!

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas. Het nieuws van 3 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

bij uur 2 van de middagformule, waarin we horen maar dan achter tevoren spelen. En je dus kansel maken op je voor het eerst in jaren tijd hier in de middagformule op 2 dagtickets van de meerdaagse wandelevenement. In ieder geval een prijs waar je wat aan hebt, in plaats van alleen een ereplek. Ja goed, ik vroeg aan jou dus of je dus wist welke opgave er achter tevoren werd afgespeeld. Of tenminste een plaat achter tevoren werd afgespeeld. Of je kon herkennen welke plaat het was. En er zijn dus al een aantal mensen geweest die wel redelijk in de buurt zaten. Maar die, ja, die het niet goed hadden. Dus redelijk is het ook niet helemaal. Maar ik zei het al, het was Coulant. En iemand kwam met de titel I'm Gonna Be 500 Miles. Dat was namelijk Jacqueline.

0: Met de titel I'm Gonna Be 500 Miles. Dat was namelijk Jacqueline uit IJsselstein. Dus bij deze, Jacqueline, gefeliciteerd. De tickets, of de dagtickets inderdaad, je moet ze zo noemen. Het zijn geen kaartjes, maar dagtickets. Die zijn voor jou, dus ja, kun je niet maar even uitzoeken die met je mee gaat lopen. Een vriend, vriendin, familielid, wat dan ook. Ze komen jouw kant op.
1: Is de middagformule met Marco Loemen.
0: Ja, met muziek van Emma Heesters en Russo zometeen. En nog meer Nederlands product van Destin. Een band die je misschien nog niet kent, maar daar hoor je straks meer over.
1: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
2: Voor jou.

deze plaat. Russo en Emma Heesters en Liefdesverdriet. En daar hoor je dus de Proclaimers met I'm Gonna Be 500 Miles als antwoord voor horen maanden achtervoor deze week. Ja, deze plaat was wel lekker hoor. Ik hoorde die vorige week bij Wil van der Leenstel in het programma. Ik denk nou, ik heb nog maar het geluk dat het deze in de playlist had staan. Draai met alle liefde voor hier in de middagformule. Net zoals de volgende band, ook Nederlands product, komen uit Tilburg. Hey Tilburg! Daar hebben ze wel in ieder geval verkeersborden die leesbaar zijn, hè? Dat is een heel ding. Ja, ze stonden in het voorprogramma van andere bands, onder andere, die wel veel groter waren. Sum 41 bijvoorbeeld, McFly, Newfound Glory, Fall Out Boy, The Blackout en All Time Low. En met zo'n muziek, dan snappen we het wel. In Nederland nog niet echt goed doorgebroken. Halen wel genoeg streams hoor, dus ik kom wel rond. Maar ik draai ze toch nog even voor je. Destin.

0: zou 3 jaar geleden niet van buiten hebben gedacht dat het leuk was. Ik ben nu totaal gefascineerd. Ja, oprecht ja. Ja, omdat het prachtig is.
1: Dit is de middagformule bij Omroep Venray.

moet eens nagaan hoe de trainer van Paul reageerde toen hij met deze artiest een plaat mocht uitbrengen. Dat er letterlijk geciteerd werd. Kom even aan, hè. Een plaat met Michael Jackson uitbrengen, dat kan Paul McCartney. Dat dus. Goedemiddag, 18 over 3. Ja, en dit soort humor krijg je tot 4 uur. Ja, sorry, dat is dat lukt. En na meer dan 10 jaar bezigheden in de muziekwereld heeft deze groep weer een nieuwe single uitgebracht. Het is The Ordinary Boys. Vorige week draaide ik ze ook al keren terug in de studio. En frontman van de band beschrijft de nieuwe werk als verhalen die we aan onszelf vertellen om ons slechte en onvastloten gedrag te rationaliseren. Blijft een moeilijk woord, hè? De nieuwste track van de band uit Worthing, uit Engeland, verschijnt op een nieuwste track, of nieuwste album moet ik zeggen, Scruffed of the Neck. En eerder dit jaar speelde de band al 2 uitverkochte intieme concerten in de Strong Room in Londen en in de venue in Worthing, in hun eigen oorsprongstadje. De stad van de oorsprong, dorp van de oorsprong, plaats van de oorsprong, wat je maar wil. Een reeks festival optredens en supportshows staan nog op de planning. Maar onder dus optredens naast Madness en shows op Victorious Festival en Together Again. Oh, de festival overigens. Hoe het klinkt, iets anders dan hoe ze dat vroeger deden, 20 jaar geleden ongeveer. Toen was het met iets meer gitaar. Nu is het, en dan meer in de richting van Madness bijvoorbeeld. En Madness 2.0 wellicht. En zo heet hij ook. De nieuwste plaat heet Peer Pressure bij heel veel fanrij. Dit is de middagformule en de Ordinary.

0: Zeg The Ordinary Boys en Peer Pressure.
1: De 90.2 Memory Track. Een 90.2-idee uit de oude doos.
0: En gauw door naar een 90.2-idee Memory Track. Want ik zie dat we een beetje achterlopen qua tijd. Maakt er helemaal niet uit. Het 92-idee Memory Track blitte dan terug op een oud 92-idee. In plaats van een uur daarvoor dat we de nieuwste 92-idee van Olivia Rodrigo hebben gedraaid. Deze keer gaan we terug naar 2018. De band Yondren Silverfox. Weliswaar bekend onder de vaste luisteraar hier van Omroep Venray. En andere, misschien wel andere zenders, wie zal het zeggen. Deze komt van het album AM Waves uit 2018. Bereidde de hoogste positie 44 in de albumhitlijsten. Heeft er maar 2 weken opgestaan. Dat is wel jammer. Het staat zelfs in een bakje extra hits. Bij ons dan in ieder geval, ja, dat zegt jou helemaal niks. Dus het 92-idee, deze, ja, heeft dan niet zo heel veel indruk gemaakt. Maar neem niet weg dan wel lekkere plaatjes, hoor. Daarom verdient ook wel de aandacht die hij verdient. Wel dubbel op, hè? Maar goed. Ik heb voor jou de plaat meegenomen van hun. Heet Take It or Leave It.
1: Dit is de Memory Track van deze week. Yes.

0: Dolly Yarden's Silver Fox als 92-idee Memory Thread van deze week. Het weer van de aard door de week dan. Na het weekend troebelt flink af met temperaturen van 13 tot 16 graden. En vooral maandag, woensdag en donderdag, tijdens Hemelvaartsdag, zijn er buien en langere perioden met regen te verwachten. Waarschijnlijk blijft het dinsdag droog en in heldere nachten is er kans op lichte vorst aan de grond. Ja, kort en bondig. In ieder geval hetgene wat je moet weten, net zoals de agenda voor aankomende week.
1: De weekendkalender van de regio.
0: En van het weekend.
1: Bernie Hoevenaars.
0: Een hele goede middag, Bernie. Kom er maar in.
2: Het laatste agendablokje voor vandaag. En daarin wil ik me natuurlijk altijd vooruit voor de komende week. Wat er te vervalt hier in Venray. Intimiteit en dementie staan komende maandag centraal in het Alzheimer Café hier in Venray. In de Kempaan aan het Kennedyplein wordt dan een nieuwe bijeenkomst gehouden. En het thema gaat over seksualiteit en intimiteit, zoals ik net zei, wanneer een partner dementie krijgt. Het kan relaties veranderen en roept veel vragen op. En gastspreker Karin Zwart van Synthese vertelt hierover als maatschappelijk werker. Kennedyplein 1, daar vindt het allemaal plaats. En het begint maandagavond om 19:30. Het centrum van Venray verandert komende donderdag, Hemelvaartsdag, in één grote gezellige winkel en speelplek. Tijdens die koopzondag, dat is 14 mei, is er van alles te doen voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven in een mobiel speelpaleis, zich laten schminken of een ballonfiguur laten maken. En tussen de winkels door rijdt de Nautilus met live muziek door de straten in het centrum van Venray. En je kunt de hele dag terecht om te gaan kijken en ook voor te winkelen. Moravische blaasmuziek en gezellige terrasfeesten vullen donderdag het plein bij ontmoetingspunt Het Helder in Overloon. Daar staat een fruitshoppen op het programma met blaaskapel Freunde Echo. Van 11 tot 1 is dat in de ochtend. Dan klinken die klanken, koperklanken en vrolijke melodieën op de binnenplaats. En daarna neemt de Stasni Muzikanti uit Bokstel het muzikale stokje over. Je bent welkom dus al daar bij Het Helder aan de Helderseweg 31 in Overloon. En dat is van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Duurzame fietsen krijgen volgende week een tweede leven tijdens een fietsevent in Venray. Bij Two Switch en het Keizersveld kun je van vrijdag, volgende week vrijdag, tot en met die volgende week zondag fietsen, testen en bekijken. En wellicht ook kopen. Het is allemaal te doen aan het Keizersveld 95 in Venray. Dit en nog veel meer lees je in onze vernieuwde agenda op onze website en op Omroep Venray Text TV. Meer agenda op de radio volgende week tussen 6 en 7 in weekendkalender. Of anders volgende week zaterdag weer in blokjes om 9:30, 11:30, 14:30 en 16:30. Wens ik jullie nog een hele fijne zaterdag, fijn weekend en alvast een fijne hemelvaart. En we gaan nu weer terug naar Marco Lunen.

verkoop. Maar ja, dat zit er niet meer in. Op TicketSwap gaan namelijk kaarten die eerst meer dan 100 euro kosten inmiddels weg voor zo'n 50 tot 70 euro. Dus je maakt er wel verlies op. Ja, het kan ook wel een gokje zijn, hè, zoiets. Het zit altijd even rooskleur aan maneschijn. Dus de kans is nog klein dat die concerten allemaal uitverkocht worden. Maar misschien dat als er daar nog wel wat beelden verschijnen van dat concert. Hè, als het concert echt fantastisch is, dat er misschien nog wel meer kaarten verkocht zullen kunnen gaan worden. Moeten we wel gaan afwachten. Harry Styles met American Girls in ieder geval hoorde hier. Dan hoorde dus Down and Gross met Mr. Jones. Hey, ik heb even een andere plaat voor je klaarstaan. Dit is geen, geen standje buurruzie. Maar het heeft wel te maken met een plaat die wel eventueel wel flink pittig is. Het is namelijk een plaat van Late Night Savior en The Veer Union. De band die mij zelf ook niet zo heel veel zegt eigenlijk. Maar er is al één plaat wat mijn aandacht heeft gekregen. Ik laat even een fragmentje horen. Pas op, want dat is best pittig. Ik heb je gewaarschuwd, hè? Deze plaat heet Strong Enough to Live. Ja, laat ik dus zo zeggen, een flinke metalplaat. Laat ik dus zo maar even zeggen. Ik weet niet precies of dat de genre is van die groepen. Maar niet specifiek deze versie heeft mijn aandacht geschoten, de originele versie, maar de akoestische. Want los van het feit dat het een veel rustige plaat is, is die ook nog gewoon veel beter. Ik heb die akoestische plaat voor je meegenomen, omdat die al wat langer in mijn badje stond. Het is geen standje buurtje voor deze week. Volgende week misschien wel in een andere plaat, maar ik denk, je moet die niet laten liggen. Ligt al een aantal, ligt toch al een tijdje in mijn la. Op het stikje. Ik neem hem eens voor je mee. De akoestische versie van Strong Enough to Live door de Veer Union en de Late Night Savior. Bij de middagformule.

hoorde net Lane uit Savior en de 4 juni met Strong Enough to Live, de akoestische versie dan. En daarvoor, en daarna dus. Even goed zeggen. De plaat die je nu hoort, Huey Lewis en the News. En Hip to Be Square. Hey, ik ben nog niet klaar met aanbevelingen en ja, en dingetjes die je sowieso nog even gehoord moet hebben. Ik liet aan jou nog een tijdje geleden een plaat van The Main horen. Bijvoorbeeld Die to Fall, een van de bekendste platen van het album die 10 april is uitgekomen. En we willen er meteen naartoe. Het album, ja, is wel een aanrader. Ja, gewoon omdat hij lekker is. Ja, ik weet niet waarom. Ik hoorde er vanochtend hoorde ik weer een plaat van voorbij komen. Stond er helemaal aanbevolen op Spotify. Deze plaat heet dan, ja, heeft dan een soort van tijd in beeld. Het is niet, ja, het komt niet overeen met hoe lang die plaat duurt. Het spart er bijna een halve minuut langer. Het nieuwe album van hun heet Joy Next Door. En er staat onder andere Die to Fall in, Quiet Part Loud. Het klinkt allemaal hetzelfde, net zoals deze. Deze heet 331. Maar hij is 3 minuut 55. Ja. Zal waarschijnlijk over een tijdstip gaan. Ik wil dat je niet laat ontbreken. Dus hebben we hem voor je meegenomen. Ook al. Ja, het is wat, hè. De Main en 331 allemaal verder uit. Dus de middagformule.

Train and 331. Middels al een maandje uit hoor, dus niet als hele gloednieuwe vers van de pers uitgebrachte plaat voor je. Maar wel een leuke aanbeveling die je sowieso niet gemist moet hebben hoor. Net zoals straks om 4 uur, want dan zit Erik van Vleet weer voor je klaar. Hij is nog niet binnen, zie je. Dus hij moet opschieten, want hij heeft nog ongeveer 3,5 minuut. Met eronder weer een happy ending. Ja, die je kunt winnen dan. Ja, is iets sketch. Hij legt het daar vanzelf al weer uit. Ja, dat is weekend, die is in de notendop, hè. Tussen 4 en 6 dus, veel plezier daarmee met alle andere muziek ook voor jou. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe middagformule. Hey, een goed weekend.

0: is om.
1: Ja, ik hoor het.
2: Het is echt om.
3: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
4: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
5: Doral Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag. Vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Iedere zaterdag van 4 tot 6. Weekenddienst.
1: Het is zwaar en het voelt alsof het alleen maar zwaarder wordt. Maar eerst moeten we ons nog een keer schrap zetten.
2: Dit is echt heel erg. Oh, ik haat ze. Ik haat ze.
3: Dit is Weekenddienst met Erik van Otterdijk. Wat klinkt dat lekker, hè? Nobody.

speciaals draaien van Brian May. Ik durf met 99% zekerheid te vertellen dat jij deze plaat van Brian May niet kent. Dat allemaal straks. Even kijken wat er dit weekend allemaal aan de hand is. Nou, bij ons in Vlierde, dat ligt bij Deurne, is het dit weekend kermis. En dat is leuk, dat is gezellig. Ik moet daar een paar avonden, mag daar een paar avonden werken met wat bandjes en dergelijke. Het leuke van deze kermis is, het is een klein dorp met toch flinke attracties. Bijvoorbeeld de Poliep staat daar. En mocht je dan zeggen van, hé, die Poliep vind ik een hele leuke attractie.

Kwesi Abrams startte in 2020 al met de single 21. Ik moet het op het Engels zeggen. Deed helemaal niks. Het zou hier 4 jaar duren voordat ze ergens een keer in de hitlijst zou komen met I Love You, I'm Sorry. En de grote klapper kwam met deze That's So Tool bij de Zuilenburen in België. 8 weken op nummer 1. En hier niet hoger gekomen als nummer 2. Hey, jammer. Net niet. En daarna weer angstvallig stil door met Kwesi. Ik ben benieuwd als er nog wat nieuw materiaal komt. Die wel mooi nieuw materiaal heeft uitgebracht, is deze Blackbird met

0: Emma Heesters en alles wordt beter. En zij kan ervan meepraten. Ze is flink ziek geweest, heeft kanker overleefd en zegt dan terecht weer, alles wordt beter. En er is nu tijd geworden voor
1: de playlist.
0: De lijst op die hier in de studio op de wc hangt en waar wij kunnen kijken wie er vandaag allemaal jaren zijn. Nou, eerst even iemand die jaren zou zijn. Griet Titulaar zou vandaag 83 jaar geworden zijn. Was je niet op 23 april 2017 overleden. Je weet wel, die man met die kenmerkende baard. Hij was sterrenkundige, televisiepresentator en populair wetenschappelijk schrijver. En jammer.

En William Martin Joel. Ja, William, dat kort je dan af als Billy. Billy Joel, pianist uit Amerika, ook zanger, wordt vandaag 77. En dan ga je denken van, ja, wat gaan we draaien? Piano Man is zo afgezaagd. She's Always a Woman to Me, ook weer zo lastig. Nee, ik ga een nummer draaien wat volgens mij nog nooit live door Billy Joel gezongen is. Namelijk We Didn't Start a Fire. Noem eens goed luisteren. Daar zit een lap tekst in dat je denkt van, ja, hoe kun je dat uit je hoofd zingen?

0: niet in een state of mind gespeeld door jouw band. En stuur dat naar me op. Ik ben toch heel erg benieuwd naar hoe dat klinkt. Stuur het even naar weekenddienst@omroepvenderij.nl. Dan komt het allemaal binnen. En wij gaan deze draaien. Wie in een state of fire? En wat zeggen we dan?
1: Hippe de Pip, hoera ja! Dacht het wel.

Wacht even, ik ga eens proberen zijn volledige naam vlekloos uit te spreken. Seal Henry Olesegum Olimide Adeola Samuel. Zo heet hij. Oké, makkelijker als man gewoon Seal noemen hoor. Hij startte in 1990 zijn carrière met Adamski met Killer. En deze plaat is heel vreemd gegaan. Hij werd in augustus 1994 uitgebracht, deze Kiss from a Rose. Kwam niet verder als een tipparade. En wat doen ze dan? Een jaar later, in juni 1995, brengen ze hem opnieuw uit. En dan wordt hij de hele keer nummer 4 in de hitparade. Vreemd, vreemd, vreemd. Het is vandaag 9 mei, nog 7 weken. Dan is het Concert at Sea op 25, 26 en 27 juni. En dit nummer zal ongetwijfeld...

Had ik het straks over de korte carrière van Gracie Abrams met That's So True. Wat dacht je van deze dame? Zij brak door in 2008 met deze Mercy. Duffy heb ik het al over. Had daarna nog 4 hitjes en daarna doodse stilte. Oeh, lastig. Zo dadelijk gaan we kijken naar de datum 9 mei 1987. Ik zal het een beetje spannend houden, maar het heeft hier met politie te maken. Tot het einde nog even.

0: Ik had nooit in mijn 40-jarige carrière als radio-dj, maar ja, carrière, verwacht dat ik dit nog eens een keer mocht zeggen op de radio. Ik ga gewoon die titel vertalen die Olivia Rodrigo zong in deze 1992. De plaat heet namelijk Drop Dead en op zijn Brabants is dat van Ach, valt toch kapot? Zo, heb ik eigenlijk een keer mogen zeggen. Oh, heerlijk is dat, hoor. Hey, zo dadelijk in de tweede uur van Weekenddienst hoor je...
1: De 3 na 5.
0: En in de 3 na 5 gaan we even terugblikken op afgelopen weekend. Nou, weekend, het was dinsdag 5 mei viering. We vieren de vrijheid, we vieren de freedom. En daarom even terugblikken met 3 platen die te maken hebben met vrijheid of freedom in de titel hebben zitten. Tot de tijd gaan we even terug naar de dance platen. Misschien wel vanavond te horen in de dance night tussen 9 en 12. Dit is Stone met Time.

0: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
2: zo, daar zijn we weer. Hè?
7: Tot 6 uur is dit Weekenddienst. Met nu de 3 na 5.

0: John Farnham met That's Freedom. We kennen hem natuurlijk van Your The Voice 1987, maar deze kwam uit het jaar 1990.
1: De 3 na 5.
0: Drie platen die te maken hebben met vrijheid, dat we afgelopen dinsdag gevierd hebben. Voor John Farnham horen we George Michael met Freedom in de 1990 remix. En we begonnen met Sweet Freedom van Michael McDonald. Heerlijke plaat blijven toch. Oké, terug naar het jaar 2008. Toen leerden we een dame kennen die nou helemaal niet meer weg te denken is uit de muziekgeschiedenis. Dit is de allereerste single van Taylor Swift en die heet Love.

is bij vrijdag, liefde voor de radio maken op vrijdag. Nou, dan kom je uit op vrij laat. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 10 te beluisteren hier op Omroep Venray. En je hoort The Cure met Friday I'm in Love. En dit is de laatst verschenen single van Lady Gaga. En die heet The Day.

0: Ik zei het goed hoor, de laatst verschenen zinger van Lady Gaga, The Dead Dance. Een paar jaar geleden, nou heel wat jaren geleden, was er iemand een keer hier in de studio. En dan hadden ze het over de laatste single van hem. En toen zei die man van, ja, de toekomst moet dat uitwijzen. Klopt, laatste single wil zeggen dat er nog geen opvolger meer komt. Oké, het is iets voor 5:30, dus...
1: De Dubbeldraai.

0: dubbeldraai. En deze keer heb ik gekozen voor de single Angel of Mine. In 1980 bracht de Duitse zanger en componist de single Angel of Mine uit. Het nummer was geschreven voor de populaire aflevering Derk de Mörder eine Kerze. Uit die gelijknamige krimiserie Derk. In de Duits sprekende landen, maar ook in Brazilië, was het nummer super populair. Waarom noem ik het Brazilië? Want nou, in Brazilië werd het meer dan 750.000 keer verkocht. Zo, dat is veel. In Nederland stond het nummer 2 weken op nummer 1. En vele jaren later, in 1997, bracht de meidengroep Eternal alweer hun 11e single uit met dezelfde titel, Angel of Mine. Een jaar later bracht de Amerikaanse zangeres Monica een cover uit van het nummer en stond daarmee 4 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100, de lijst in Amerika. De versie van Eternal stond 13 weken in de top 40 met als hoogste notering nummer 14. Dit is
1: de Dubbeldraai.

Bruno Mars en I Just Might. Het is 9 mei, het is de meimaand, het is de meimaand. Voor mij een aanleiding om Brian May van Queen eens even in het zonnetje te zetten. Ik ga wat vreemd materiaal, wat je nooit gehoord hebt, draaien, maar ook straks wat meer bekende werk. In 1983 bracht Brian een LP uit onder de naam Brian May and Friends. De vrienden zijn in dit geval Eddie van Halen van Van Halen, drummer Alan Gretzer van Audio Speedwagon, bassist Phil Chen, onder andere gespeeld met Ross Stewart.

hitje. Eén hitje. 1985. Eén hitje. En nog steeds staan ze in de top 2000. Voor mij toch even een graadmeter van hoe populair een band is. Killing Joke hoor je met A Love Like Blood. En daarvoor dus Starfleet. De edit single version van Brian May en zijn vrienden. Volgende, ja, dat is een beetje lastig. Ik bedoel, ik ben niet iemand die graag reclame maakt voor andere radiostations. En dan, hoe doe je dat met deze plaat? Heel makkelijk. Je gebruikt even een jingle van Madness en dat klinkt als volgt. Hey, you!

0: Dit mag je met recht een klassieker noemen. Ja, 1967. Jimi Hendrix met Hey You.
1: Het is jammer. Het is jammer. Maar het is alweer tijd.
0: Tijd.
1: Voor de laatste plaat. In weekenddienst.
0: Oh, en wat voor eentje gaat het worden, hoor. Dat zeg ik straks even. Ik ga je wel vertellen dat je zo dadelijk na 6 uur scoor je de jackpot. Want Jack Willems is in de studio inmiddels. Hij gaat straks 2 uur lang het muziekdossier doen. 8 uur Total Dance met André van der Heijden. En om 9 uur 3 uur lang lekker dance classics. Tafelstoelen aan de kant. Niet voor mij. Ik moet als een gek terug naar huis, naar de kermis. Want ik heb zo dadelijk een soundcheck met de band Figure It Out. Die mag ik vanavond gaan mixen. Gisteren had ik trouwens The Given. Als je die band een keer ziet staan, dan moet je toe gaan. Ik bedoel, ik geloof ze vanavond in Pallingen zitten. Oké, ik ga je verlaten met een band met heel veel gitaren. Ik hoop dat die band ze vanavond ook speelt, dit nummer. Dit is Metallica, de Enter Sandman. Ik wens je een fijn weekend en graag tot volgende week. Hoi!

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Door Almegens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Een hele goede avond, luistervrienden. En welkom bij Muziekdossier. Vanavond weer met Jack Willems. Jouw soundtrack voor deze zaterdagavond 9 mei. We zijn net al stevig van start gegaan met Seven Nation Army van de White Stripes uit 2003. Zo'n riff die je één keer hoort en nooit meer kwijtraakt. De komende twee uur nemen we je weer mee op reis van vinyl tot vandaag. 7 decennia muziek in alle genres. Van klassiekers tot verrassingen van meezingers tot verborgen parels. In het eerste uur duiken we natuurlijk weer in de tijdscapsule. En het tweede uur gaan we dansen met de Pentagon Dance Classics. En heb je een plaat die je wilt horen, een herinnering die je wilt delen, laat van je horen via WhatsApp, gewoon via de groene knop op de website van Omroep Venray. Super simpel en altijd leuk om mee te krijgen wat er bij jullie speelt. Maar eerst gaan we door, iets strakkers, iets woelers en met zo'n groove die langzaam meeneemt. Door naar Undisclosed Desires. Je hoort Muse 2000.

2009 was het voor Unclosed Desires in Your Heart. Je hoorde Muse. En zo laat Muse ons achter. Met die pulserende beat, die spanning. Iets wat onder de oppervlakte blijft bewegen. Maar soms hoeft het niet groot te zijn. Soms zit de kracht juist in het kleine, het breekbare. Van controle naar overgave. Van verborgen verlangens naar iets wat je niet kunt tegenhouden. En dan hoor je Birds of a Feather. Door Billy.

bleef even kort bij huis. 2024 was het namelijk. Billie Eilish, Bird of a Feather. Ja, zo laat Billie Eilish je even achter met dat gevoel van verbonden zijn. Alsof je samen de wereld aan kunt. Maar ja, de liefde, die is niet altijd zo netjes. Soms valt het beeld dat je had langzaam uit elkaar. Blijft er twijfel over, verwarring en dat ene moment waarop je denkt... was dit het nou? En precies dat gevoel werd eind jaren 90 gevangen in een nummer dat we allemaal kennen. Nathalie Imbruglia, 1997, Thorn.

Ja, zo laat Avicii je zweven. 2013 was het voor Wake Me Up. Een plaat die in eerste instantie zelfs werd uitgefloten toen hij hem live introduceerde, omdat niemand wist wat ze hoorden. House met country-invloeden? Dat hoorde toen eigenlijk niet. Maar juist dat maakte hem uniek. Wat eerst vreemd klonk, werd later omarmd door miljoenen. Een generatie-overschrijdende hit. Een beetje loslaten, een beetje meegaan. En voordat je het weet, sta je alweer met beide benen op de dansvloer. Want we gaan door iets strakkers, iets warmers, met een beat die je niet vraagt, maar gewoon meeneemt. Voel hem aankomen. Hypnotized, Purple Disco Machine en Sophie and the Giants.

We app de nacht nog even na met die groove die blijft hangen, zacht op de achtergrond. Maar soms hoef je het niet groot te maken. Soms is een gevoel al genoeg. Een blik, een moment en alles klopt ineens. We gaan terug naar de eindjaren 80, 87 om precies te zijn. Licht, speels en onweerstaanbaar charmant. Vanessa Paradis, Be My Baby.

0: Nieuws. Grappig genoeg was dit nummer bijna een grap van Blur. Ze maakte Song 2 als een soort parodie op de Amerikaanse grunge sound van dat moment. Kort, hard en simpel. Maar juist dat sloeg aan. De iconische woehoe, de gitaar. En binnen 2 minuten is het gebeurd. De titel Song 2 was letterlijk een werktitel. Tweede nummer op de tape. En die naam is gewoon blijven hangen.
1: Speaker, with your permission, I would like to make a statement. Sorry. And I'm sorry for the things we simply didn't get right, and also sorry for the way that this matter has been handled.

0: Overloos.
1: Het muziekdossier. 1990.
2: Ja, dat komt onze tijdscapsule vanavond. Met daarin UB40, Kingston Town, Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. En dan Depeche Mode als laatste. Enjoy the Silence. Veel luisterplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was inderdaad weer onze tijdscapsule uit het jaar 1990 met UB40, Kingston Town, You're the Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. En als laatste Depeche Mode, Enjoy the Silence. Verder met Undercover, met een hele goede cover van Baker Street.

nog even in je hoofd hangen. Baker Street uit 1992. Een cover van een klassieker, maar wel eentje die zijn eigen leven ging leiden. Van die nachtelijke sfeer naar iets heel anders. Want soms hoor je een nummer en je denkt maar één ding. Hoe goed wil je het hebben? We gaan naar een artiest die het allemaal heeft. Groove, gevoel en een bak talent waar je u tegen zegt. Dit is geen toeval, dit is puur vakmanschap. Je hoort Sir Duke, Stevie Wonder, 1977.

You can feel it all over. Jazeker, Stevie Wonder op zijn allerbest. Sir Duke uit 1977. Een ode aan de grote jazzlegendes der aarde. En eentje die je gewoon niet stil laat zitten. En we blijven nog even in die vibe. Alleen schuiven hem iets verder richting de dansvloer. Meer tempo, meer energie en zo'n refrein dat je meteen meeneemt. Dit is er zo een waar de avond echt mee begint. Hold Back Tonight, 1975. Je hoort de Tramps.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierinksbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venema.
1: Ja, dan zijn we weer. Tweede uur van Muziekdossier met Jack Willems op deze zaterdagavond 9 mei. Van vinyl tot vandaag, 7 decennia muziek in alle stijlen. Van klassiekers tot verrassingen. En ook dit uur zit weer vol met van die platen die je raken, verrassen of gewoon keihard laten meezingen. Begon het uur al stevig met Plush van de Stone Temple Pilots uit 1993. Rauw, intens, zo'n typische jaren 90 track die meteen binnenkomt. In het eerste uur hadden we de tijdscapsule. Straks in dit uur natuurlijk weer de Pentagon Dance Classics. En heb je een plaat, een herinnering of gewoon zin om mee te doen, stuur je berichtje via WhatsApp. Dat kan heel gemakkelijk via de groene knop op de website van Omroep Venray. Maar we schakelen door van dat grunge-gevoel naar iets totaal anders. Warmer, zwoeler en eentje die je bijna automatisch meeneemt naar lange avonden, open ramen en een beetje zomer. Wordt Shawn Mendes... Camila Cabello, señorita. Yeah.

Het was 2019 dat Shawn Mendes en Camilo Cabello ook een setje waren trouwens toen. En dat hoor je in Señorita natuurlijk wel. Het is inmiddels weer over, maar de muziek doet nog herinneren aan die tijden. En laat je even hangen in die warme, zwoele sfeer. Maar muziek kent ook een andere kant. Donkerder, intenser en soms precies wat je nodig hebt om weer even wakker te worden. We gaan terug naar de jaren 80. Ruw randje, diepe lagen en een sound die je meteen herkent. 1985, hier is Killing Joke, Love Like Blood.

Ja, en dit is echt muziekdossier. Reizen door de tijd, alsof het niets is. En we belanden even in 1985 samen met Killing Joke, Love Like Blood. Donker, gelaagd, zo'n plaat die blijft hangen. Maar we gooien de ramen open, van die donkere sfeer naar zon op je gezicht. Gitaar in aanslag en een refrein dat je gewoon moet meezingen. Dit is dus een die nooit oud wordt, van Lynyrd Skynyrd uit 1974, Sweet Home Alabama.

Ja, Dinosaur Pileup gooit hier een flinke bak energie erin. Rauw, direct en zonder poespas. Dat deden ze in 2024, maar dit nummer heeft al een leven gehad natuurlijk. It's Tricky werd oorspronkelijk bekend door Run DMC in 1986. Een echte hip-hop klassieker. Deze versie geeft er een compleet andere draai aan. Van old school hip-hop naar stevige moderne rock. Juist dat contrast, zelfs de basis, totaal andere stijl, maakt covers als deze zo interessant. Van dat rauwe gitaarwerk schakelen we door iets strakker, iets elektronischers, maar die drive blijft. Een jaar eerder was het somber, 12 to 12.

0: Dit is het muziekdossier Dance Classics.
1: Ja, dan is het tijd voor de Pentagon Dance Classics. Vanavond met de Mary Jane Girls met In My House. Je hoort Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. En als laatste Curtis Blow, The Breaks. Veel dansplezier.

Hij blijft mooi, hij blijft lekker. Door de muziek van Max Enforcer en The Weeknd. Goed, ik kreeg een verzoek van... even kijken, papiertje erbij halen. Michel en Maarten, die gaven een hele leuke hint. En dat is echt een oudje van deze. Ah, de goede oude tijden. Muziek van Guru Joss, dankjewel. Het is voor vandaag de dance classic van de week. En dit is echt een oudje, maar oh zo lekker om een keer terug te horen. Het is Infinity...

muziek van Ahmed Halmi en Break It Down. Lekker harde muziek, maar toch een beetje in het trance. En daarvoor hoorde je Guru Joss en

klokje kijkt, daar hebben we nog zo'n 10 minuten te gaan voor deze zaterdagavond. Mocht je nog niks hebben gehaald voor moederdag, dan heb je nog ongeveer 10 minuten de tijd om iets te halen overmorgen. Vanmorgen is het moederdag officieel, dus test maar dat je het even weet als je nog vergeten bent. Ja, en dan gaan we weer een beetje in de techno-sfeertje zitten en dat is deze.

Dankjewel, wie is dit? Dit is Maura Sevak en Wahihi He. Ja, en dat was ook de ene laatste track voor vanavond. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Total Dance. En dit is de laatste voor vanavond.

0: Maas op haar mooist, bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betton had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
6: Tot middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tot middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0-overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is dit de Omroep Venray Dance Night?

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia-Praag tegen Sparta-Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.